zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

laughing in a dream. If I was young, I could wake up.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

Alice speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost, Marcel en Bastiaan. Thuis in Overijssel, Radio Oost.
2: Ik wil ook een ruimterots.
3: Nou, dat valt vast te regelen.
2: Valt dat te regelen? Ik doe geen onderzoek naar gruis.
3: Je hoeft ook niet... Het is amateuronderzoek. Oh ja, je kan gewoon gaan hobbyën op je zolderkamertje.
2: Ik zal eens kijken wat ik kan verzamelen. Dinsdag 26 mei is het trouwens. Goedemorgen. Goedemorgen, Bastiaan.
3: Goeiedag.
2: Lekker weekend gehad.
3: Zo, de knetter.
2: Het ging maar door, dat weekend.
3: Oh. Nou. En het was me warm.
2: Zeker. Een lang weekend met veel zon en evenementen hebben we achter de rug. We kijken zo nog even terug op Rips and Blues en kaasrollen.
3: In de nieuwe week hebben we aandacht voor sectes. Ondanks schokkende verhalen van mensen die erin verzeild raakten, doet de politiek nog te weinig om toezicht te houden.
2: Het Isala in Zwolle had 10 jaar geleden het eerste loket voor baby's die te vondeling werden gelegd.
3: En we hebben nog een voetbalkampioen erbij in Overijssel.
2: Het weer voor deze week, het verkeer, de burgemeester van de dag en heel veel lekkere muziek hoor je ook nog tot 9 uur bij ons bij...
0: Radio Oost.
2: Beginnen we je dag, wilde ik zeggen. Dan moet het wel gebeuren, tuurlijk. Met Womack en Womack, he's in the teardrops.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen.
1: En welkom op deze dinsdagochtend, een verkorte week zo na Pinksteren. Wat gebeurt er allemaal in en rond Overijssel? De gemeenteraad van Zwolle praat vanavond over het nieuwe AZC De Tippen, dat gebouwd gaat worden in de wijk Stadshagen. Ondanks protest van omwonenden is de gemeenteraad en het gemeentebestuur akkoord over de komst van dat opvangcentrum. Er wordt al gewerkt aan de bouw van dat pand. Op tafel ligt nog een motie van Zwolwacht, de winnaar van de verkiezingen, die oproept om te stoppen met de besluitvorming rond het AZC. Maar goed, zij zijn de macht wel een beetje kwijtgeraakt, nou, natuurlijk, na interne conflicten.
0: Groot horecaoverleg vandaag in Kampen. Gemeente gaat in overleg met de horeca, maar ook sportverenigingen, buurthuizen, cafetaria's. En dan met name over het onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren naar het kopen van alcohol door minderjarigen. Daaruit blijkt dat dat wel heel makkelijk gaat. De gemeente wil nu actie zien om te zorgen voor een veiliger en gezondere omgeving voor jongeren.
1: In Den Haag is vandaag dan een symposium georganiseerd door ons, RTV Oost en Dagblad Tubantia, over sectes. Tijdens dat symposium staat de vraag centraal hoe sectenleiders, onder meer hier in Overijssel, bekendste verhaal is natuurlijk Pater Pio uit Tubbergen, via strengere wetgeving een halt toegeroepen kan worden.
0: Actie Aletta begint vandaag. Dat is een actie tegen straatintimidatie en voor veiligheid van vrouwen. Initiatiefnemer is minister Boekholt O'Sullivan. Ze kreeg de Aletta Jacobsprijs voor haar inzet voor emancipatie, droeg die prijs vervolgens op aan alle vrouwen die te maken hebben met geweld en onveiligheid. Actie Aletta is een tour die langs scholen door het hele land gaat, anderhalf jaar lang, iedere maand in een andere stad, en die komt ook naar Enschede.
1: Dan is in Almelo vandaag een elftal vol kansen. Dat gaat niet over voetbal, maar over werkgelegenheid, want er zijn in Almelo meer banen dan inwoners. En toch zoeken goed opgeleide mensen naar werk. De Heracles Foundation is de sponsor van dat evenement. In het stadion organiseren ze dus een omgekeerde banenmarkt. Niet bedrijven die banen aanbieden, maar werkzoekenden die een podium krijgen om zich te presenteren.
0: Dan de Amerikaanse president zal zijn uiting op sociale media even moeten staken, want hij ondergaat vandaag zijn tweede medische keuring van deze ambtstermijn. Trump is 79 en was vorig jaar de oudste president in Amerikaanse geschiedenis die aan een tweede ambtstermijn begint. Worden in de Verenigde Staten steeds meer toespelingen en grappen gemaakt over Trump, die soms wel heel verwarde uitspraken doet.
1: En als we dan toch in Amerika zijn, de NASA gaat vandaag een toelichting geven op de plannen voor een maanbasis. Ze hebben namelijk plannen voor permanente aanwezigheid op de maan. Dat zou wetenschappelijk onderzoek vooruit kunnen helpen, maar het biedt ook economische kansen. En er zijn ook allerlei mensen die zeggen, nou, brengen we daar straks ons afval toch naartoe. En
0: drill baby drill.
1: Drill baby drill, alles om het naar uit het zicht te halen. En misschien gaan we er wel wonen met z'n allen straks. Elon Musk heeft volgens mij de gekste ideeën.
0: Dat zou best kunnen, gaat niet volgend jaar al gebeuren. Dan de wielrenners in de Ronde van Italië maken tijdens de 16e etappe een uitstapje naar Zwitserland. Een rit over 113 kilometer tussen Bellinzona en Calivier. En dan Vier staat vier gecategoriseerde beklimmen op het programma. Voordat de slotklim naar Cari volgt.
1: Juist. En op dag 3 van Roland Garros komt vandaag Tellen Griekspoor in actie. De beste Nederlandse tennisser neemt het in de eerste ronde op tegen Matteo Arnaldi uit Italië. Griekspoor kwam vorig jaar nog bij het Grand Slam toernooi in Parijs tot de vierde ronde.
0: Ik was nog nooit in Cari.
1: Cari?
0: Ja.
1: Nee. Met een accent gu. Accent graaf.
0: Dat weet ik ook niet. Hij is een terugwijkend streepje.
1: Het streepje van linksboven naar rechtsonder.
0: Dus is het Cari of Cari?
1: Ja, we zullen het nooit weten.
0: Ja, we gaan goed kijken naar de aankomst van de Giro vandaag. Naar die vierde gecategoriseerde bergklimming.

0: hartstikke fijn.
1: Ja,
0: met dat warme weer is het wel mooi.
1: Ja, en jij mag met je kleinkinderen naar Slagharen. Dus bij deze gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. Heel erg bedankt.
1: Ja, blijf even aan de lijn. Dan gaan we even regelen hoe we dat voor elkaar gaan boksen.
0: Nou, ja. Ik wens jullie een hele fijne middag.
1: Ja, jullie ook. Dag Mieke, doedoeg. Dag Adrie.
2: Ja, dag Bert.
1: Tot over een paar weken.
2: Tot over 3 weken. Doei. Ja,
1: gaat het een beetje goed met dat goud even?
2: Ja, maar het geeft wel goed. Het fakkelt een beetje, maar het komt wel weer.
1: Oké, dankjewel.

0: Nederlandstalige muziek is eruit. De nieuwe single van de 3J's. Los vast is mooi. En deze ook. Hoe de liefde gaat. Nieuwe single van René Vroger samen met Waylon. In het kader van zijn 65e verjaardag heeft hij wat duetten. Kunnen ze later weer optreden natuurlijk samen. Hè? Zo gaat dat. Hey Wieke, goedemorgen.
1: Bert, goedemorgen.
0: Het is de dag van de roodharige, las ik.
1: Is het echt?
0: Ja.
1: Nou, fijn dat ik mag aantreden.
0: ik wil het even checken bij je.
1: Ja.
0: Mag dat even?
1: Ja, natuurlijk.
0: Even kijken waar ik het heb. Want ik heb zoveel natuurlijk in het kader van...
1: Druk. Ja, eens even kijken. Dag. Oh ja.
0: Ja.
1: Je hebt helemaal gelijk.
0: Roodharigen reageren anders op pijn en verdoving. Bij de tandarts is soms zelfs meer verdoving nodig. Klopt dat?
1: Ik heb nog nooit verdoving hoeven hebben.
0: Ben je rechts of linkshandig?
1: Linkshandig.
0: Ja, ze zijn opvallend vaak linkshandig.
1: Ja,
0: dat klopt. Roodhaar is vaak dikker en lastiger te verven dan andere haarkleuren. Klopt dat?
1: Ik heb het nog nooit hoeven verven.
0: Oh, maar...
1: Ik denk dat dat wel meevalt, eerlijk gezegd. Ja.
0: En minder dan 2% van de wereldbevolking heeft rood haar.
1: Ja, dat geloof ik wel. Ja. Ja, ik was een paar jaar geleden op vakantie in Schotland.
0: Ja.
1: Daar lag dat percentage heel anders.
0: Ja. Nee, maar goed, dit zijn allemaal opvallende zaken natuurlijk.
1: Wel weer grappig dat op een van de warmste dagen van het jaar roodharige dag is.
0: Ja, maar roodharigen sterven niet uit, ondanks dat vooral dat steeds rondgaat. Dat je ooit een keer uitsterft.
1: Dat houdt een keer op.
0: Ja.
1: Nou, gelukkig maar.
0: Gefeliciteerd.
1: Ontzettend bedankt.
0: Ja, oké, bij deze. Wat is het nieuws vandaag?
1: Ja, bewoners van een flat in Hengelo zijn opgeschrikt door een brand en een opvallend ongeluk op de A28 vanochtend.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.

0: met goedverblijf.nl.
1: Fietsvakantie, ja, dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
0: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
2: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
3: Wat moet korter?
2: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
3: Nee, korter.
2: Bij RTT heb ze volle holt.
3: Korter.
2: Een bult holt bij RTT.
3: Korter.
2: RTT holt.
3: Korter.
2: Holt.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Half 12 op radio. Het regionale nieuws nu met Wieke Essendal.
6: Goedemorgen. Bewoners van een flat aan het Agathaplein in Hengelo zijn vanochtend opgeschrikt door een brand. Een scootmobiel op een galerij stond in lichter laaien, waarna dikke rook zich door het hele gebouw verspreidde. Twee mensen zijn daar met een hoogwerker geëvacueerd. Uiteindelijk raakte niemand gewond. De flat heeft wel heel veel rookschade opgelopen. Hoe die brand vanochtend kon ontstaan is nog niet bekend. Op de A28 tussen Staphorst en de Lichtmis is vanochtend een automobilist gewond geraakt na een botsing met een ree. Het dier stak ineens de snelweg over en kwam via de voorruit in die auto terecht. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat noemt het een opvallende plek voor een ree om ineens over te steken. Het dier heeft de klap ook niet overleefd. FC Twente en Mees Hilgers gaan voorlopig met elkaar door. Het aflopende contract van de verdediger is automatisch verlengd tot in 2027. Komt vooral doordat beide partijen het contract niet op tijd hebben opgezegd. Hilgers kwam eerder dit seizoen ook in het nieuws toen hij buiten de selectie werd gehouden. Ook had hij later last van een zware knieblessure. En voor het eerst is een Nederlander het snelst over de finish gekomen bij het jaarlijkse kaasrolkampioenschap in Engeland. Niels Wennemars uit Dalsen, die kon de internationale tegenstanders achter zich laten in de jacht op een kaas die van een heuvel naar beneden rolt. Wennemars zelf die vertelt even hoe het ging.
7: En het is eigenlijk de traditie, er wordt een kaas van de berg afgerold. Het is volgens mij een heuvel. Het is ongeveer 100 meter dat je aflegt, maar het is 50%. Dus elke meter die je vooruit gaat, ga je een halve meter naar beneden. Het is echt ontiegelijk stijl. En degene die als eerste beneden komt over een lijn, die wint. En dan heb je zeg maar de kaas gewonnen. En dat is hier echt een hele grote titel. Want er worden nog wel eens wat mensen afgevoerd.
6: Ja, het is hartstikke link. Gelukkig met Niels is het goed afgelopen. Hij mag de kaas mee naar huis nemen, terug naar Dalfsen. En hij is nu een lokale held in Engeland.
5: Mooi, hè? Hij is ook influencer. Ja. Ik denk dat dat ook de reden is dat hij daar meegedaan heeft.
6: Dat denk ik zeker. Hij maakt heel veel filmpjes met wonderlijke sporten. En ja, deze kan ook op zijn lijstje.
5: Ja, ik vind het wel.
8: Hallo, daar zijn we weer.
9: Het theekrantje.
8: Man. Oh, maar wat
9: erg. Het theekrantje.
5: Het is 7:30 hier op radio. Is het regionale nieuws? Hebben we gehad. En ook in het regionale nieuws zat Niels, hè?
6: Ja, Niels. En dat is ook direct het theekransje. Want hij werd pardoes eerste bij een wonderlijke sport, kunnen we wel zeggen. Waar ben jij ooit eerste in geworden?
5: Ik heb ooit de autopetrace gewonnen natuurlijk.
6: Dat is knap. Ja, heel goed. Ja,
5: Wanneer was het? In 1986, denk ik.
6: Oh, knap. Ja, die staat op je lijstje.
5: Nou, ik heb de beker nog. Die heb ik nog bewaard. Ik heb het huis van mijn ouders helemaal leeg gepakt.
6: Ja.
5: En ik vond hem nog bij verloren trofeeën.
6: Ah, ja. Wat zoet. Ja. Dit soort verhalen willen we graag horen. Ik heb ooit een ballonnenwedstrijd gewonnen.
5: Een ballonnen? Zo'n ballonnetje wat je
6: kaartje
5: oplaat.
6: Eraan met kaartje. Je naam en je adres. En die werd ergens in Duitsland teruggevonden.
5: Ja.
6: Dus toen had ik gewonnen. Een super soaker.
5: Oh,
6: een waterpistool.
5: Okay. Heb je dat gekregen?
6: Ja, dat wil je als je 6 bent. Ja.
5: Of veel stiften.
6: Ja, precies. Ja. Ja, precies.
5: Ah, hartstikke leuk.
6: Waar ben jij ooit eerste is geworden? Over een uurtje maken we een erelijstje.
5: Nou, kom maar door, zou ik zeggen. Zometeen Amar. Maar eerst die andere wereldster, Justin Timberlake.

0: je niets op radio's. En daarvoor hadden we natuurlijk Justin Timberlake.
1: Goud of fout?
0: Hey, ik heb jouw hulp even nodig, want we zijn bezig met die gouden lijst. De gouden radio's lijst met nummer 1 hits die we tot in de lengte der jaren willen gaan draaien. Maar jij bepaalt of het liedje op de gouden radio's lijst komt, ja of nee. Doe even te stemmen. Gouden fout. Vandaag de nummer 1 hit van vandaag uit 2012. 14 jaar geleden stond deze vandaag op 1. En is dit goud of is dit fout? Gustavo Lima en Ballada.

0: Gustavo Lima, Ballada. En afgelopen zaterdag probeerden we Edwin van Oeflaak nog even te bereiken.
1: Goud of fout?
0: Want Jan van Staan die wilde even met je praten, Edwin.
2: Jan van Staan? Oh ja?
0: Ja, die heeft een liedje van jullie wat hij ontzettend leuk vindt.
2: Oh, nou, welk liedje is dat dan?
0: Ja, ik zal het Jan nog even vragen. Maar ik heb Santa Lucia Olé heb ik zo meteen klaarstaan. Want ten eerste, Edwin, gefeliciteerd met je vrouw, want Natasja is jarig vandaag.
2: Ja, zeker, dankjewel. Ja. Groot feest hier in de tent.
0: Ja, ik denk dat het Neemt de Liefde met je mee is of alleen wij twee. Of Dichterbij dan nooit.
2: Ja, dat zijn allemaal leuke liedjes toch, Bert?
0: Ja, zeker. Maar ik zal het Jan nog even vragen ook. Ja. Hey, jij bent natuurlijk mijn dokter Pop hier bij Radio Oost. En ja, ik ben bezig met de gouden Radio Oostlijst met nummer 1 hits uit het verleden. Gustavo Lima stond vandaag 14 jaar geleden inmiddels alweer op nummer 1 in de Nederlandse top 40 met Ballada. Is dat een gouden liedje of is het een fout liedje?
2: Ik vind het een gouden liedje.
0: Ja.
2: Ja. Ik zal je ook uitleggen waarom. Kijk, het is inmiddels, tenminste hier in Holte is het 31 graden.
0: Ja.
2: En als je dit liedje opzet, ja, dan hoort dat erbij, hè. Dan is dat zomers, dan is dat vrolijk. Het is een gezellig nummer. Het is volgens mij ook een paar keer in het Nederlands vertaald. En die hele golf van dat soort liedjes kwam op een gegeven moment naar Nederland toe. En Henk Dissel bijvoorbeeld heeft daar ook zijn succes aan te danken, aan zo'n soort nummer. Dus ja, ik vind dit gouden repertoire, want het is lekker gespeeld. Je hoort een band spelen en het groovt lekker en het swingt lekker en je wordt er vrolijk van. Ik versta er geen moer van, maar daar gaat het niet om. Het gaat juist om de goede feel die je ervan krijgt. Dus ik vind het een gouden liedje.
0: Ja, ik hoor een beetje Jan Keijzer in je, Edwin van Oeflaak. Want Jan Keijzer heeft me dat ook ooit een keer uitgelegd. Ook al zing je Franstalig. Het gaat om de melodie en het gaat om dat het een beetje leuk klinkt, hè?
2: Ja, je moet er een gevoel bij krijgen. En dat is Jan gelijk. En Jan heeft natuurlijk veel Franstalig gezongen.
0: Ja.
2: En bijvoorbeeld, je hebt ook veel Italiaanse liedjes die we ook niet kunnen volgen. Maar ja, op de een of andere manier doet dat je iets. En dan zijn het mooie, goede liedjes.
0: Maar Jan Keijzer heeft het ooit hier het geheim van BSN uitgelegd. Hij heeft het ooit afgekeken van ABBA, hè? Daar heeft hij het van afgekeken.
2: Ja.
0: Hoe ABBA dat deed vroeger.
2: Hij heeft zich altijd laten inspireren door ABBA. En niet zonder succes. Want ja, 45 jaar BZN met zoveel hits. Dan kun je wel spreken over een successtory.
0: Ja, en dat mensen nog steeds de liedjes meezingen van wat jij ooit gemaakt hebt. Dat is zeker zo, Edwin.
2: Ja.
0: Volgende week ga ik je natuurlijk weer spreken. Ik ga jullie nog even draaien ook, Natasja en Edwin. En Santa Lucia Olé. Want dat vind ik een leuk zomers liedje natuurlijk, hè.
2: Ja, dat is het zeker. Hè. En het is hoogzomer, dus ja, we moeten genieten.
0: Ja, heb je deze week nog beroemde mensen bij jou op de vloer? Wie eet er mee? Wie luncht er mee bij Edwin deze week?
2: Nou, deze week is Jeroen van der Boom hier. En we maken geweldig nieuw repertoire, want hij gaat een ouderwetse single uitbrengen met een A- en een B-kant. Dus hij gaat weer terug in de tijd, naar de jaren 80.
0: Ja.
2: Waar mensen zelf kunnen kiezen of ze de A- of de B-kant leuker vinden. En dat vind ik een leuk concept, dus daar zijn we mee bezig.
0: Oh, dat is een leuk battletje, A of B. Nou, als het zover is, dan willen we Jeroen wel even in de zaterdagochtendshow. Want Jeroen is vriend van de show, hè? Want die kun je altijd. Hij pakt altijd de telefoon op. Dat vind ik wel weer leuk aan Jeroen van der Boom.
2: Ja. Ja, hij is een hele goede gozer, is het.
0: Nou, Edwin, dank dat je even aan de telefoon had. Tot volgende week, Dr. Pop van Overijssel.
2: Dankjewel, Ben.
0: En hij staat op de gouden lijst. Gustavo Lima en Ballada. Omdat het zomer is.

0: Santa Lucia by Night, die ken je natuurlijk van niemand minder dan Georgie Baker. Dit is de versie van Natasha en Edwin. En Natasha vandaag, ja, ik ben benieuwd of ze ook op de verjaardagskalender staat van Cor en Marjolein. Die is iets eerder vandaag, 11:15, omdat Cor naar de oogarts moet, dus vandaar. 12% van de mensen vindt dit het slechtste cadeau dat je iemand kunt geven. Wat is het volgens jou? Dus 12% van de mensen vindt dit het slechtste cadeau dat je iemand kunt geven. Wat is het, denk je? Laat het me even weten hier op Radio Oost.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
9: Het nieuws in Overijssel. Flinke rookschade aan een flat in Hengelo. Er brak daar vanochtend brand uit. Twee mensen zijn met een hoogwerker geëvacueerd. Er raakte niemand gewond. En op de A28 tussen Staphorst en de Lichtmis is vanochtend een automobilist gewond geraakt na een botsing met een ree. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De ree heeft de klap niet overleefd. Meer nieuws in de app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
14: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
15: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
16: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
17: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
16: Hey holt nodig, kom dan mooi naar RTT. In goor en nieuwheden. Wie holt van holt.
0: Het is 3:03. Goedemiddag. Het is dinsdagmiddag. Zometeen het tropische weerbericht met Margot Ribberings. Ga daar nog een liedje uitzoeken. Een tropisch liedje uit de jaren 80. Heb jij nog een tropisch liedje voor me? Laat hem even weten. Waar jij dus een soort van verkoeling door krijgt. Een soort airco, een muzikale airco. Dat zijn wij natuurlijk. Radio's. Back to the 80's. Een uur lang de beste muziek uit de jaren 80. Met zometeen een iets eerdere versie van Cor en Marjolein. Want Cor is druk vandaag, dus even kort zometeen. En we spelen natuurlijk Raad de Plaat zometeen hier op Radio Oost. Want je kan kaarten winnen voor Slagharen.
18: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Het is zomer op Radio Oost.
1: Met zometeen de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. En we trappen de 80's lunch af hier op Radio Oost vandaag met Whitesnake. And here I go again.

Give me some love in is the andere van de Blues Brothers. Does everybody need somebody to love? Het was in 1988 toen hij in de hitparades van Nederland stond. Ik heb nu een liedje uit de jaren 70 in het kader van Raad de Plaats. Je kan wat kaarten winnen voor Slagharen als je mij kan vertellen welke hit ik uit de jaren 70 zoek.

Laat het even weten via de app 0645671331. Dus 0645671331. Kaarten voor Slagharen kun je dus winnen in dit theater. Zometeen Corrie Marjolein, de verjaardagskalender, iets naar voren gehaald. Zometeen natuurlijk ook nog een liedje met verkoeling. Chris, we are on the beach aangevraagd. En heb jij

Dit is een... ik ontwaak op een strandplaat toch wel, dit. Hè? Uit de jaren 80, Cool and the Gang en Sharers op radio's. Even nog naar het volgende. 12% van de mensen vindt dit het slechtste cadeau... Dat

0: Bon Jovi op Radio Oost met Always. Vanavond zie je weer een nieuwe aflevering van Wij zijn Neder-Saxen op TV Oost. En daar gaat het onder meer over molenaars. En in specifieke molenaars Tony en John. Want jullie zijn molenaars bij Korenmolen De Leeuw in Lettelen. Die draait vandaag niet zo hard, denk ik, hè?
1: Nee, vandaag niet. Nee, er is weinig wind.
0: Ja, behoorlijk windstil. Die molen is al heel oud. 1856 staat op de molen vermeld. Jij, Tony, was er al vroeg bij, toch?
1: Ja, ik was dat vroeger. Ja. Ik heb ook wel op een andere molen gedraaid, maar toen was ik 14 jaar. Maar hier draai ik al vanaf de restauratie van 1990.
0: Zo. En John, ja. Hoe lang ben jij bij de molen betrokken?
2: Nu zo'n 13 jaar.
0: Ook al lang dus?
2: Wel een tijdje.
0: En kennen jullie elkaar via de molen of hebben jullie op een andere manier ook elkaar leren kennen?
1: Nee. John is mijn bonuszoon, dus die kwam met mijn vrouw mee.
0: Ah, dus het is bij de paplepel ingegoten bij jou, John?
1: Juist.
2: Nou ja, aanhangsel.
0: Ja. Ja, wat goed. En wat is er dan zo mooi aan het vak molenaar?
1: Ja, wat is er mooi aan? Het is gewoon altijd wat anders. Het weer is altijd anders. Het is gewoon heel... Ja, veel variatie. En er komt natuurlijk vakmanschap bij kijken. Dat is ook leuk. En ja, het is gewoon... Het is moeilijk te beschrijven, maar het is gewoon een prachtig vak.
0: John, ben je daarmee eens?
2: Ja.
0: Ja. Kort maar krachtig, ja. Ja, want doe jij ook dingen anders dan je bonusvader?
2: Ja, ik doe wel eens wat dingetjes anders inderdaad.
0: Waar zit het hem dan in?
2: Soms ben ik wel iets... Ja, hoe heet dat? Sneller met dingen.
0: En op wat voor manier dan? Dat jij sneller dingen wil veranderen? Of juist überhaupt dingen sneller instellen? Waar moet ik dan aan denken?
2: Ja, wel wat sneller ook inderdaad dingen veranderen. Anders doen. En ook qua inrichting en zo dingen ook anders.
0: Oh, en is daar dan ook wel eens een klein botsingje, Tony? Of,
1: Nee hoor.
0: Want ik las al wel dat jij tegen Monique had gezegd... de jongere generatie is iets minder van de techniek.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat voor techniek bedoel je dan?
1: Dat heeft niks met de generatie te maken hoor. Dat is gewoon... Dat zit gewoon in de persoon. En de een is meer van de techniek en de ander is meer van andere dingen. Kijk, ik ben goed in techniek en John is heel goed in bijvoorbeeld... voor de skal alles bijhouden en precies allemaal op papier zetten en zo. Daar is John weer veel beter in. Dus dat heeft niks met generatie te maken.
0: Dus eigenlijk vullen jullie elkaar dan heel goed aan?
1: Ja, is helemaal prima.
0: Ja. Hey, en John, jij noemde Tony ook de beste leermeester, begreep ik. Wat heb je dan van hem geleerd wat je niet van een andere molenaar had kunnen leren?
2: Nou ja, kijk, heel veel molenaars, ja, die noemen ze dan zichzelf dan echt molenaars, maar het zijn vaak vrijwillig molenaars.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en die hebben toch minder van het vak als ambachtelijk korenmolenaar. Die hebben natuurlijk ook het ambachtelijk korenmolenaarsgilde. Ja, en daar zitten echt vakkorenmolenaars in. En dat is heel anders dan vrijwillige molenaars. Ja, die draaien met een molen en die doen een klein beetje heel licht onderhoud. Maar ja, van techniek, maalstenen en zo. Ja, daar weten ze niet al te veel van.
0: Mm-hmm.
2: En hij kent dat weer allemaal wel heel goed.
0: Ja, dus het is echt een beetje het verschil tussen een professional en een amateur, zeg maar.
2: Ja, en hij is ook echt, hij is ook meestermolenaar.
0: Oh.
2: Ja, en daar heb je er ook niet heel veel van in Nederland.
0: Hé, maar had jij dan ook het vak gekozen als jij niet Tony als bonusvader had gehad?
2: Nee, ik ben er echt maar gewoon zo echt maar ingerold. Hè. Gewoon meegekomen, bezig gegaan en erin gerold.
0: En het was toevallig en gelukkig een match.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nou, wat fijn. En staan jullie dan nu ook nog wel samen op de molen? Of is dat dan toch vaak apart?
1: Ja, soms. Niet zo vaak. Hey, John doet heel veel overnemen, zeg maar. Dus dat is ook goed.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, er is vanavond nog veel meer over jullie te zien en te horen in Wij zijn Neder-Saxen. Dat is op TV Oost te zien natuurlijk vanavond. Gaan jullie dat dan ook samen kijken?
1: Ja, zeker.
0: Ah, leuk. Hebben jullie de familie al ingelicht? Er staat de popcorn klaar. Hoe moet ik het voor me zien?
1: Ja.
0: Heel goed. Nou, heel veel kijkplezier. En dat ga ik zeker ook doen vanavond. Ik ben benieuwd hoe het verder met jullie gaat. En dat gaan we dus zien in Wij zijn Neder-Saxe. Het verhaal dus van molenaar Tony en zijn bonuszoon John van molenaar De Leeuw in Korenmolen De Leeuw in Lettelen. Vanavond meer daarover te zien en te horen in Wij zijn Neder-Saxe. Dankjewel beiden en veel kijkplezier hè, vanavond.
1: Heel dank, wel, gaan we doen.
0: En morgen staat de wind weer wat harder, begreep ik.
1: Ja, mooi.
0: Kunnen de wieken weer los. Doeg, hè.
1: Zo staat.
0: Doeg.
1: Jo, doeg.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. DeWeertAsperges.nl.
6: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
2: Een minuutje over 3:30 en daarmee tijd voor het nieuws. Wieke Essendal, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De politie heeft een man uit Almelo opgepakt op verdenking van brandstichting. Hij zou gisteravond in Hengelo een auto in brand hebben gestoken. Die auto stond geparkeerd aan de Deldenerstraat in Hengelo. Toen de brandweer aankwam, stond de auto volledig in brand en er is weinig van over. Getuigen van die brand zagen dat het werd aangestoken en gaven de politie het signalement van de dader. Daarna konden agenten de man uit Almelo aanhouden. De politie doet nu nog volop sporenonderzoek bij die auto. Er zijn problemen op het spoor. Tussen Mariënberg en Hardenberg rijden minder treinen. Komt door een seinstoring. Je hebt er in elk geval nog meer dan een uur last van op dat traject. En ons land zit in de eerste regionale hittegolf van het jaar. Met in Limburg bijvoorbeeld al temperaturen boven de 30. Het is uitzonderlijk vroeg in het seizoen. En vandaag ook de warmste 26 mei ooit gemeten. Hier en daar tikken we zelfs de 33 graden aan. Ook in Overijssel is het hartstikke warm. Landelijk is er nog geen officiële hittegolf. Al wordt wel de eerste tropische dag van het jaar verwacht. Rijkswaterstaat heeft daarom ook een hitteprotocol ingesteld. Het protocol ging vanochtend in en geldt voor het hele land. Er worden daar ook extra maatregelen genomen om mensen met pech op de snelweg snel naar een veilige plek te brengen. De organisatie wil voorkomen dat gestrande weggebruikers langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
4: Dankjewel. Staat je nog een heet vervolg van de rest van de dag te wachten? Want het is momenteel zo'n 30 graden, maar er kunnen nog een paar graden bij komen. Er waait weinig wind en ook vanavond blijft het lang warm. Vannacht koelt het dan wel af naar zo'n 13 à 14 graden. Morgen ietsje frisser, dan komen we rond de 21 tot 23 graden. Ja.

Alex Warren en Fever Dream. Het is 4:20. Ik was even door mijn agenda aan het bladeren vanochtend. En opeens zag ik dat ik nog een uitje heb staan. Volgens mij ergens in november. Ga ik naar een helft van deze mannen. Want je hoort namelijk de Puma's. Ja, die kennen we natuurlijk als Van Dikhout en Acta en de Munnik. En Acta en de Munnik komt nog weer terug in het theater. Ziggo, dacht ik.

0: bij de Murphy Gang op Radio Oost, Kandaal im Sperrbezirk.
1: De 6 voor 7.
0: Maakt het een paar minuten voor 4, betekent dat je zo meteen na 4 gaat horen Nico en Wieke op Radio Oost. Nico, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En jullie gaan het hebben over kaas.
2: Ja, onder andere, maar dan niet in de gebruikelijke manier, maar op een wat andere manier dan gebruikelijk.
0: Ik wist dat dit bestond, een kaasrolwedstrijd, maar ik had er nog niet echt heel erg een beeld van, totdat ik dus de beelden zag van onze eigen Niels Wennemars.
2: Ja,
0: die
2: en
0: heeft
2: wat vond je ervan?
0: Meegedaan. Ja, bizar. Ik vond het echt heel gek. Dat, ja, ik ga sowieso niet zo snel ergens van afrollen.
2: Nou, dat is inderdaad wel het goede woord. Want ze rollen dus een kaas van een berg, van een heuvel af.
0: Ja.
2: En dan moet je erachteraan en met z'n allen tegelijk. En dat gaat echt lomp en onbenullig. En iedereen vliegt door de lucht en rolt van die berg af.
0: Ja.
2: Maar Niels Wennemars zit er blijkbaar heel goed in. Want hij heeft de race gewonnen.
0: Inderdaad, ja, ik vind het wel knap ook tegelijkertijd. Het is toch een sportfamilie.
2: Ja, inderdaad, weer een titel naar de familie Wennemars. En deze zagen ze volgens mij niet aankomen, dat ze ook in deze sport zouden uitblinken. Maar chapeau voor de Wennemarsjes.
0: Ja, fantastisch. En daar zoeken we dus muziek bij. Nou was ik een beetje aan het nadenken. Ik kon niet heel snel muziek verzinnen over kaas. Ja, ik dacht nog aan Miss Montreal van de kaasreclame. Maar verder dan dat kwam ik niet.
2: Dat vond ik al een hele goeie inderdaad. Nee, we hebben het ook een beetje breder getrokken. Alles wat een beetje met dit onderwerp te maken heeft. Daar kun je een plaatje voor aandragen. En we merken dat veel mensen toch zoeken in de richting van een berg af of down gaan.
0: Oh ja.
2: Als je het in die hoek zoekt, dan zijn er best veel platen bij te bedenken.
0: Oh, nou, en er komen volgens mij ook wel wat reacties binnen. Ik heb hier de Facebookpagina er even bij staan. Hein, die zegt bijvoorbeeld Status Quo met Down Down. Hilbert Spijker, Sleep met Run Run Away. Jenny Seppelwolde zegt Tom Petty met Free Fallen.
2: Ja,
0: ook leuk.
2: Een hele goeie, ja.
0: Oeh, Siska, die zegt Chuck Berry met Roll Over Beethoven.
2: Ja.
0: Ook leuk.
2: Ja, inderdaad, ze zijn er best een paar goede suggesties te bedenken. Dus weet je nog een goede plaat die met dit onderwerp te maken heeft? Geef hem door via de Facebookpagina van Radio Oost.
0: En wie weet hoor je hem dan straks terug hier op Radio Oost.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
8: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
9: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
13: Het nieuws in Overijssel. De politie heeft een man uit Almelo opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond in Hengelo een auto in brand hebben gestoken. Getuigen zagen dat die brand werd aangestoken en gaven de politie het signalement van de mogelijke dader. En het RIVM waarschuwt voor smog door hoge concentraties ozon in de lucht. Vooral in het westen van de provincie kun je daar last van hebben. Je leest daar meer over in de app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dan de verkeersinformatie op radio's met een file op de A1 Hengelo richting Duitsland voor de Duitse grens 2 kilometer. De A35 Enschede-Almelo tussen knooppunt Azelo en Almelo-West 4 kilometer. De A35 Almelo richting Duitse grens tussen Enschede-West en Enschede-Oost 4 kilometer. En dan nog de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, ook daar 4 kilometer file.

0: Let's go!
1: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Ja, als het kwik boven de 30 graden komt, dan mogen we de cd met de zomerrest er even bij pakken, toch? Rigera hoorde je op Radio Oost en Vamos a la Playa.
1: Nico Wansia.
0: En Wieke Essendal.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, van harte welkom. Leuk dat je luistert op deze dinsdag, die altijd een beetje aanvoelt als een maandag zo lang het Pinksterweekend. Maar goed, we hebben wel een extra lang weekend dus achter de rug. En nu weer aan het werk, althans dat geldt voor ons, want de grote baas, die is er niet.
2: Die is er niet. We gaan het wel hebben over werk, trouwens ook in deze uitzending. We hebben het bijvoorbeeld over een bijzonder bedrijvenverhaal vanuit Almelo. Dit keer mochten werkzoekenden een beetje in contact komen met bedrijven. Hoe die twee elkaar leren kennen in Almelo, dat hoor je.
0: En over Almelo gesproken, vanuit die stad heeft Defensie tientallen pick-up trucks naar Oekraïne verstuurd per trein. Dat moest allemaal in het diepste geheim gebeuren. Hoe dat precies zit, dat hoor je straks.
2: Ja, en wij zitten hier lekker onder de airco in korte mouwen. We mogen niet klagen, maar het is buiten ongelooflijk warm. En ook vanavond blijft dat nog zo. Hier en daar wordt bijvoorbeeld ook een avondvierdaagse afgelast, omdat het te heet is om te wandelen.
0: Ja, en andere mensen zoeken juist weer de verkoeling op. En hoe Overijssel dat gaat doen, ja, dat horen we straks, want we hebben een verslaggever op pad gestuurd.
2: Ja, wie zich in elk geval in het zweet heeft gewerkt, kunnen we wel zeggen, is Niels Wennemars uit Dalfsen. Wat is dat toch voor verhaal? Een bijzondere wedstrijd heeft hij gewonnen in Engeland. We gaan je daar zo meer over vertellen. Maar liedjes daarover mag je bedenken in de 6 voor 7.
0: Nou, genoeg redenen om te blijven luisteren tot 7 uur hier op Radio Oost.
1: Nico, wat

0: Even twee plaatjes achter elkaar op Radio Oost. Dit was Passie van Clouseau en daarvoor draaiden we Shakira en Zoo.
1: De 6 voor 7.
2: Ja, Nico, dit is toch wel het wonderlijke verhaal van de dag, kunnen we zeggen. Niels Wennemars uit Daalse heeft het jaarlijkse, daar komt hij, kaasrolkampioenschap. Ja, dus het rollen van een kaas heeft hij gewonnen in Engeland. En nog nooit eerder is een Nederlander dat gelukt. Deze commentatoren die zagen hoe Niels als eerste over de finish kwam.
3: There is the man who wins it in the middle now, coming through in what, the last 10 yards? Do we need VAR? Wallace down, he thinks he might have won it. Oh, and then the stride, he goes down again. And there it was, the overhead tumble. He's wearing a Dutch football top. Does that give us a clue?
0: Nou, indeed, dat was dus Niels Wennemars. Ja, bij het kaasrollen rennen de deelnemers tegelijk van een steile heuvel af achter een rollende kaas aan. Nou ja, dat klinkt heel simpel, maar het is toch moeilijker dan het lijkt.
4: Het is eigenlijk traditie, er wordt een kaas van de berg afgerold. Het is ongeveer 100 meter dat je aflegt, maar het is 50%. Dus elke meter die je vooruit gaat, ga je een halve meter naar beneden. Het is echt ontiegelijk stijl. En degene die als eerste beneden komt over een lijn, die wint. En dan heb je zeg maar de kaas gewonnen. En dat is hier echt een hele grote titel. Want er worden nog wel eens wat mensen afgevoerd.
2: Ja, met Niels gaat het goed gelukkig. Want hij had ook een speciale tactiek bedacht om zijn winstkansen te vergroten.
4: Ik heb echt alle video's gekeken van de winnaars van afgelopen jaren. En ze hadden al één ding gemeen. Dat is gewoon zo lang mogelijk op je voeten blijven staan. Want je slipt heel snel weg, je gaat heel snel voorover. Maar als je je tempo ietsjes lager houdt, dat je het bovenlichaam als het ware niet je benen inhaalt, dan kun je op je voeten blijven staan. En als je dat zo lang mogelijk volhoudt, dan ben je sneller. Want het vallen, dat remt gewoon af. Dus ik had zeker geen snelle start.
2: Nee, geen snelle start, maar gewoon wel eerste, hè? Ongelooflijk.
0: Ja, dat klinkt nu heel makkelijk zoals hij het uitlegt, maar ik zou toch even aanraden om een filmpje op te zoeken van dit kampioenschap, want het is een spektakel. En nou ja, hij brengt het er dan goed vanaf, maar je ziet ook mensen gewoon helemaal koprollend, vallend van die berg afkomen.
2: Gebroken armen.
0: Dat is echt
2: armen.
0: Een heftige sport inderdaad.
2: Ja, sleutelbenen die uit de kom vliegen. Het is echt best wel link, maar Niels Wennemars heeft het voor elkaar. Hij deed mee en hij won. En dat is natuurlijk een reden voor een 6 voor 7.
0: Ja, en dan is de vraag, welk onderwerp zoeken we? Voor welk onderwerp zoeken we plaatjes vandaag?
2: Ja, kaas, winnen, liedjes gemaakt door een Niels. Mag ook wel vandaag wat mij betreft. Liedjes over Engeland, hoe dan ook. Het is warm zat, we houden het een beetje simpel. Je mag je liedjes bedenken rond de winst van Niels Wennemars.
0: Of we naar beneden gaan en vallen. Zo kun je heel veel kanten op met deze 6 voor 7. Benieuwd met welke suggesties jij gaat komen voor de 6 voor 7 vandaag. Geef het door via de Facebookpagina van Radio Oost of via de app.

0: En langzaam gaat die plaat naar het einde. Poco hoorde je met Call It Love en bedraaide ook Herman's Hermits en No Milk Today op Radio Oost. Voor de 6 voor 7 ja, zijn we dus op zoek naar plaatjes die te maken hebben met dat wonderlijke kampioenschap in Engeland. De kaasrolwedstrijd. Zullen we het zomaar omschrijven?
1: Ik denk het. Ja, wat is dat toch? Hè? Je gooit letterlijk een kaas een heuvel af en je rent er zo hard mogelijk achteraan. Althans, je dendert een soort van naar beneden en je hoopt dat je onderaan die heuvel nog leeft.
0: Nou, welke muziek kun je daarbij verzinnen? Ik ben heel erg benieuwd. Een paar suggesties om je een beetje op weg te helpen. Dit is een hele goeie. Kate Bush en Running Up That Hill. En je wilde een artiest met Niels. Nou, die hebben we hoor. Niels Geusbroek met ook nog Falling Down. Dus dat is een hele toepasselijke. Op een dagje van deze. Ja, als het niet helemaal goed gaat op die helling van 50%, dan beland je upside down onderaan de hill. En zo zijn er best wel wat plaatjes te verzinnen bij de kaasrolwedstrijd die gewonnen is door Niels Wennemars. Heb jij een goede suggestie? Ga dan even naar onze Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een berichtje via WhatsApp 06-4567-1331.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
13: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
12: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt.
0: Het is 1 minuut over 4:30 op Radio Oost. We kijken naar de thermometers en het kwik is flink gestegen vandaag. IJsselham 30 graden, Diepeveen 31 en in Vlieringen zelfs 33 graden. Wieke Eestendal nu met het belangrijkste nieuws.
1: Ja, goedemiddag. Het RIVM waarschuwt vandaag voor smog door heel veel ozon in de lucht. Vooral in het westen van onze provincie kan de luchtkwaliteit niet best zijn. Mensen met luchtwegklachten of longproblemen kunnen er last van hebben. Het advies is om vandaag en ook vanavond nog binnen te blijven en zware inspanning voorlopig te vermijden. Volgens het RIVM neemt de smog later vanavond weer af, doordat de wind een beetje gaat draaien. Er zijn problemen op het spoor al de hele middag. Tussen Marienberg en Hardenberg minder treinen door een seinstoring. Dat had inmiddels opgelost moeten zijn, maar je hebt nog zeker een uur lang last van die vertraging op dat traject. De overname van het bedrijf achter je DigiD door een Amerikaans bedrijf gaat niet door. De staatssecretaris liet het deal onderzoeken door een bureau dat risico's voor de veiligheid bekijkt. En het eindoordeel, dat ligt er niet om, zegt deze verslaggever.
14: Het gaat hier om heel gevoelige gegevens. Mensen die inloggen op DigiD, ja, hebben eigenlijk daarmee hun digitale identiteit waarmee ze inloggen. Ja, en dat zou mogelijk, als het door een Amerikaans bedrijf gekocht wordt, mogelijk ingezien kunnen worden door het Witte Huis. En daarvan zegt het BTI dus nu, dit is een risico voor het publieke belang. De staatssecretaris heeft dat advies nu overgenomen en blokkeert daarmee dus echt die overname van DigiD door het Amerikaanse bedrijf.
1: In de Tweede Kamer waren die soortgelijke zorgen er ook al. Het Amerikaanse bedrijf zegt dat het onzin is. Ze zeggen dat onze Nederlandse gegevens helemaal niet in gevaar komen en vinden het besluit teleurstellend. En FC Twente heeft alle seizoenskaarten voor het komend seizoen verkocht. Supporters op de wachtlijst kregen vorige week nog een laatste kansje, maar ook die kaarten zijn nu weg. Fans zonder seizoenskaart kunnen komend seizoen wel losse kaarten kopen. Per thuiswedstrijd zo'n 2500 tickets beschikbaar. Supporters die nu op dit moment geen kaart konden krijgen, die blijven voorlopig nog even op een wachtlijst staan. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dan de verkeersinformatie en het is al vroeg druk vandaag. Bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Lochem en Rijssen 4 kilometer. De A28 Groningen-Amersfoort tussen Ommen en knooppunt Hattemerbroek 6 kilometer file. 55 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. En dat geeft ook wat oponthoud de andere kant op. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid 6 kilometer met 15 minuten vertraging. Dan nog de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Wierde-West 3 kilometer. De A35 Almelo-Duitse grens tussen Enschede-West en Enschede-Oost 4 kilometer. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 5 kilometer. En dan nog de N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en de aansluiting met de A28 2 kilometer file. Wel 20 minuten vertraging. En dan het weer. Het is een tropische dag in onze provincie. 30 graden in de Kop van Overijssel en lokaal 32 graden in Twente. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen een beetje verkoeling van een noordoostelijk briesje. Er zijn een paar wolken, maar het blijft vrij zonnig. De maxima liggen rond de 22 graden. En daarna blijft het in ieder geval tot en met zaterdag op en top zomerweer met veel zonneschijn, weinig wind en de temperatuur gaat weer omhoog. Vrijdagmiddag is het op grote schaal 25 graden.
15: Nico Wansia.

0: Oh, wat lijkt me dat heerlijk om met dit weer in zo'n auto en dan lekker hard rijden, die wind door je haren. Ach, wat fijn. Maar wij zitten hier, ook leuk.
1: Ook leuk, ja hoor, zeker.
0: Dat was Luke Combs overigens met Fast Car op Radio Oost.
1: We gaan het hebben over de hitte van vandaag, want het is ongelooflijk warm. Toch was vandaag het centrum van Zwolle hartstikke goed gevuld. Heel veel mensen gingen gewoon lekker op pad. Maar wie de drukte en de warmte een beetje wil ontvluchten, ja, dan kun je misschien wel naar het Academiehuis de Grote Kerk. Daar vind je natuurlijk ook verkoeling. Ons verslaggever Vincent Moes die ging even kijken.
2: Wie goed luistert, die hoort het. Midden in het snikhete centrum van Zwolle is er een baken van rust en koelte. Academiehuis Grote Kerk.
3: Als ik hier binnenkom is het fantastisch. De stilte, de koelheid en alles.
2: U bent ook even de verkoeling aan het opzoeken?
4: Ja, absoluut. Heerlijk is ook kerk. Het was sowieso niet zo'n echt handige dag om vandaag te gaan shoppen. Maar goed, dat hadden we op de planning staan. Dus we zoeken nou koele plekken op, veel terrasjes. En dan na de lunch denk ik weer terug.
2: Ja, Richard Kuppen, je bent vrijwilliger in het Academiehuis, de Grote Kerk in Zwolle. Het is heerlijk cool vandaag hè, hier.
5: Ja, het is echt heel fijn. Blijft hier altijd heel lang cool in de zomer. Dikke muren, de grote hoogte natuurlijk. Dus mensen komen hier vaak ook even binnen voor de rust. Maar ook voor de koelte inderdaad.
2: Ja, wat hoort u zo op een dag als deze van de mensen die hier zijn?
5: We komen vaak wel een beetje puffend binnen. Zo van, en dan meteen constateren dat het hier zo prettig en aangenaam is. Ja. Maar ook mensen zijn altijd verbaasd door wat ze om hun heen zien. En dat is natuurlijk altijd heel leuk om te zien.
3: Nou, alsjeblieft, je lekker frisje spa-roodje.
2: Volgens mij is dit de enige baan in de horeca die wel lekker cool is vandaag. Klopt dat?
3: Het is heerlijk hier. Heel erg fijn. Heel erg fijn, ja.
6: Oh, absoluut. Het is zo warm buiten. Ja, echt waar. Ja, we komen net ook van het museum. Daar was het ook lekker cool. Dus we vermijden nu een beetje het buiten zijn. Ook al is Zwolle heel erg mooi. Maar weer een reden om terug te komen.
4: Het is hier ook echt heel lekker rustig. En lekker cool. Dus dat is wel heel super. Ja, ja.
3: Buiten is het super warm. En hier kom je compleet tot rust. Hè? Dat is het wat ik wil zeggen aan jou.

0: Jaap Rezema en Pommelien Thijs met Nu Wij Niet Meer Praten op Radio Oost. We zijn vandaag een beetje in de ban van het kaasrollen.
1: Ja, wat is dat toch? Een wonderlijke sport in Engeland. Je rolt zo'n ronde kaas van een hele steile helling af en je rent er achteraan.
0: Ja, ik ben voorstander van om dat hier in Overijssel of een soort van Nederlands kampioenschap te gaan organiseren. Ja. Want we hebben nu ook de kampioen zelf in huis. Dus waarom niet?
1: Zeker.
0: Voor de knotsgekke kampioenschappen op TVO's. Ja. Het gaat geweldige beelden opleveren, denk ik.
1: Niels Wennemars uit Dalfsen, die mag dan in de jury. Die weet hoe het moet. Die was eerste bij die Britse wedstrijd. Jij mag meedenken over de 6-7. Het winnen en je naar beneden storten van een heuvel.
0: En er komen al leuke suggesties binnen. Tom Petty bijvoorbeeld met Free Fallin' is aangevraagd door Jenny. Susie Quattro en Chris Norman, Stumbling In. Of een suggestie van Jacqueline. Wat hebben we nog meer? Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Ook die is van Jacqueline. Mo met Cheese.
1: Ja,
0: leuk.
1: Ja, ja.
0: Een goede plaat van Jeroen. En ook Opzij van Herman van Veen is veel aangevraagd. Weet jij ook nog een goede suggestie voor muziek die te maken heeft met kaasrollen? Geef het door via de Facebookpagina van Radio Oost.

0: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Voor de grootste keuze

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb je alle soorten Holt.
3: Wat moet korter?
2: Bij RTT heb je alle soorten Holt.
3: Nee, korter.
2: Bij RTT heb je van Holt.
3: Korter.
2: Een bult Holt bij RTT.
3: Korter.
2: RTT Holt.
3: Korter.
2: Holt.
4: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Het nieuws in Overijssel. Een automobilist is vanmiddag doorgereden na een aanrijding in Enschede. Bij die aanrijding raakte een man gewond. Volgens getuigen werd het slachtoffer geraakt door de auto en reed de bestuurder over zijn voet. Die gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. En nog steeds problemen op het spoor tussen Mariënberg en Hardenberg. Minder treinen door een seinstoring. Je hebt er nog een klein uurtje last van. Meer nieuws in onze app.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is de verkeersinformatie op Radio Oost. Het is een redelijk drukke avondspits met bijvoorbeeld file op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen knooppunt Beekbergen en Twello 6 kilometer file. 20 minuten vertraging, daar liggen voorwerpen op de weg en daar maar zomaar 1 rijstrook open. De A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Lochem en Rijssen 4 kilometer. De A28 Groningen-Amersfoort tussen Nieuw-Leuzen en Zwolle Centrum 5 kilometer, maar 1 uur vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht vanwege bergingswerkzaamheden. En dat leidt ook tot vertraging de andere kant op tussen het Harde en Zwolle-Zuid 11 kilometer en 30 minuten vertraging. De A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Wierde-West 3 kilometer. De A35 Almelo-Duitse grens tussen Enschede-West en Enschede-Oost 7 kilometer. De A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek 6 kilometer. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 4 kilometer. En verderop tussen de Frankhuizer Allee en de aansluiting met de A28 2 kilometer, maar wel 30 minuten vertraging. En dan nog een file op de N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en de aansluiting met de A28 3 kilometer file, maar wel 40 minuten vertraging.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
10: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Ja, een

0: Muziek van Chic, je hoorde Le Freak op Radio Oost.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik heb een beetje medelijden met al die mensen die in die lange file staan op de A1 of op de A28. Ik hoop dat je een beetje een goede airco hebt, want dan kom je er wel doorheen. Maar anders wordt het zweten geblazen. Maar goed, je hebt er wel mooi weer bij. En je hebt natuurlijk goede muziek op de radio. En nog eens de actualiteit uit onze provincie.
2: Zeker, de actualiteit ook van de afgelopen dagen. Er vertrok namelijk een geheim konvooi vanuit Almelo naar Oekraïne. Er was een journalist bij en hoe dat precies ging, dat hoor je strakjes.
0: Ja, en het is tropisch warm. Dat houdt ook de gemoederen bezig in Deventer. Want daar zou vanavond de eerste avond zijn van de avondvierdaagse. Maar je raadt het al, dat gaat niet door.
2: Ai, ai, ai. En ook nog een ander verhaal vanuit de banenmarkt. Het lukt lang niet iedereen om aan werk te komen. In Almelo hebben ze daar iets heel wonderlijks op bedacht. We hebben straks een reportage vanaf het Assito Stadion.
0: Maar we beginnen zoals altijd met het nieuwsoverzicht van vandaag. En dat beginnen we natuurlijk bij de hitte, want met temperaturen ruim boven de 30 graden was het vandaag de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Organisatoren van evenementen komen met dit weer voor dilemma's te staan, want vanwege de hitte heeft de organisatie van de avondvierdaagse in Deventer bijvoorbeeld besloten om de eerste avond vanavond niet door te laten gaan. Toch genoten deze toeristen in Zwolle wel van het warme weer.
3: Oh, absoluut. Het is zo warm buiten. Ja, echt waar. Ja, we komen net ook van het museum. Daar was het ook lekker cool.
4: Het was sowieso niet zo'n echt handige dag om vandaag te gaan shoppen. Maar goed, dat hadden we op de planning staan. Dus we zoeken nou coole plekken op, veel terrasjes.
3: We mijden nu een beetje het buiten zijn. Ook al is Zwolle heel erg mooi. Maar weer een reden om terug te komen.
0: Ja, en of het de komende dagen tropisch blijft, dat horen we zo meteen van onze weervrouw Margot Ribbering.
2: Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt de minister de vakbonden weer aan tafel te krijgen voor een akkoord over sociale zekerheid. Als die verhoging van de AOW-leeftijd inderdaad wordt geschrapt, levert dat uiteindelijk een gat op van ruim 2,5 miljard euro per jaar. Hoe dat ze dat moeten opvangen in Den Haag, dat wordt later beslist. Het kabinet is er trouwens nog niet met die intrekking van de AOW-leeftijd, zegt deze verslaggever.
5: Het kabinet had ook hervormingen en bezuinigingen aangekondigd van werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dat moet ook nog 3.

0: Het lijkt dus terug te draaien, maar de bonden die zeggen dat de acties nog steeds doorgaan.
1: Flinke rookschade aan een flat in Hengelo. Er brandde een scootmobiel uit op een galerij aan het Agathaplein. De rook verspreidde zich al snel door het gebouw. Twee mensen zijn met een hoogwerker geëvacueerd. Niemand raakte ernstig gewond. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe die brand in Hengelo kon ontstaan.
0: Een verkeer op de A28 tussen Staphorst en de Lichtmis had vanochtend last van een opvallend ongeluk. Een ree stak ineens de snelweg over en botste op een auto. Het dier ging dwars door de voorruit heen. De bestuurder raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Hoe het met diegene gaat is onduidelijk. De ree heeft het ongeluk in elk geval niet overleefd.
1: Ja, tragisch. Tja. Dan heel wat anders, want voor het eerst is een Nederlander het snelst over de finish gekomen bij het jaarlijkse kaasrolkampioenschap in Engeland. Niels Wennemars uit Dalfsen wist internationale tegenstanders en lokale helden achter zich te laten in de jacht op een rollende kaas. Wennemars vertelt hoe stijl dat was.
2: En het is eigenlijk traditie, er wordt gewoon een kaas van de berg afgerold. Het is volgens mij een heuvel. Het is ongeveer 100 meter dat je aflegt, maar het is 50%. Dus elke meter die je vooruit gaat, ga je een halve meter naar beneden. Het is echt ontiegelijk stijl. En degene die als eerste beneden komt over een lijn, die wint. En dan heb je zeg maar de kaas gewonnen. En dat is hier echt een hele grote titel, want er worden nog wel eens wat mensen afgevoerd.
1: Ja, als je die beelden nog niet gezien hebt, ga ze nog even bekijken. Want het is een heel heftig gevecht van allerlei mensen die van die berg afvallen en hard terechtkomen. Maar Niels heeft er gelukkig niets aan overgehouden. Alleen een kaas dus en de eer. Je leest er meer over op oost.nl en in onze app.
3: Thuis in Overijssel

0: goed advies rond dit tijdstip en eigenlijk op elk tijdstip. Drive safe, je hoorde Miles Smith en Niall Horan.
1: We gaan het hebben over een geheime operatie afgelopen week in Almelo. Vanuit die plek stuurde Defensie met de trein tientallen pick-up trucks naar Oekraïne.
0: Ja, dat moest in het diepste geheim, want de Russen zouden het als doelwit kunnen zien. NOS-verslaggever Noortje Deutekom ging deze week bij het transport in Almelo kijken.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 rijen van 7. Lege groen, schone velgen, ongebruikte banden. Nog geen krasje zit erop. Hier zeker 35 spiksplinten nieuwe pick-up trucks. Maar elders op het terrein staan er nog veel meer. En ze blijven dus niet hier. Ze gaan naar Oekraïne. Naast mij loopt...
3: De kolonel Simon Wouden, ik ben hoofd van de taskforce Oekraïne en verantwoordelijk voor de regie en coördinatie van de hele militaire steun die wij aan Oekraïne geven.
2: De taskforce levert, ik heb hier een lijstje, mijnenjagers, F-16's, Leopard tanks, machinegeweren. Dat klinkt allemaal wel een stuk belangrijker als materieel dan dit soort pick-ups.
3: Nou, je moet deze pick-up zien als zeg maar een onderdeel voor de eenheden die wij met prioriteit steunen. Dat ze met hun teams makkelijk kunnen verplaatsen door hun eigen land heen.
2: En betekent dat ook dat ze hier zelf materieel dan opschroeven, drones opzetten of radars?
3: Inderdaad. Vaak zijn ze nog zelf bezig om de spullen aan te passen. U kan zich voorstellen bijvoorbeeld met drones dat er lanceerplatformen op het achterklep worden bevestigd. Dat doen ze inderdaad zelf. En dat maakt het voor ons niet alleen makkelijk, maar dan kunnen ze ook precies doen wat ze willen. Hè. Dat is, wat dat betreft gemak dient de mens in dit geval.
2: Ja. Waarom gaat dit nu allemaal met de trein en niet gewoon over de weg?
3: Omdat we vandaag te maken hebben met een hele grote groep voertuigen. En is het veel kostenefficiënter om dat in één keer over het spoor te doen dan in hele kleine clubjes over de weg met diepladers.
2: De pick-ups rijden nu de wagon op. Op de wagon zo'n 7 mensen in legeruniform met een geel hesje aan om die pick-ups voorzichtig over die wagon te leiden. Eens even kijken, gaat het goed hier?
4: Ja, zeker. Lukt wel.
2: Wat moeten jullie nou doen? Waar letten jullie op?
4: Ja, ik let vooral of de wielen of die recht staan en of die het juiste spoor nog volgen.
2: En in iedere pick-up zit dus iemand achter het stuur uiteraard. Die rijden hem erop, langs jou.
4: Ja, klopt. Die rijden hem erop en die moeten alleen op de gids letten.
2: En jij bent de gids?
4: Ik ben de gids vandaag. Ik ben Julia Houtsma en ik werk in Apeldoorn bij de Landwacht bij een communicatieeenheid.
2: Oh! Dan gaat er eentje rijden weer. Gaat dit goed nu zo?
4: Dit gaat goed. Je lijkt me wel even af, maar het gaat goed.
2: Veel succes.
5: Hoeveelste gaatje? 9e? Oké.
2: Defensie is niet altijd transparant over materieel wat richting Oekraïne gaat. Vandaag heeft ze er echt een dag van gemaakt. Waarom?
3: Nou, omdat wij vinden dat de Nederlandse bevolking en de belastingbetaler wel mogen zien wat wij daadwerkelijk doen wat betreft de steunverlening aan Oekraïne. Dat kunnen we inderdaad niet dagelijks doen. We kunnen ook niet alle details geven. Maar dit is wel zo'n moment dat je kan zien dat het een hele effort is. Dat laat ook, denk ik, zien aan de Nederlandse bevolking dat die steun aan Oekraïne doorgaat. En hun belastingcenten op deze manier in onze optiek goed worden besteed.
2: De trein staat vol. Volgens mij gaan ze vertrekken. Klaar voor?
6: Ja hoor.
2: Alles aan boord?
6: Als het goed is wel, maar dat is een zaak van mijn collega.
2: Succes.
6: Dankjewel.
2: Daar gaat hij. Naar de grens met Duitsland. Daar neemt een Duitse machinist het over, die hem tot aan de grens met Polen rijdt, overdraagt aan de Polen. De Polen rijden hem naar de grens met Oekraïne. En daar worden al die pick-ups eraf gehaald, overgezet op een Oekraïnse trein en dan zo verder het land in.
7: Tot 7 uur het nieuws van de dag op Radio Oost.

0: Dat was Roxette op Radio Oostend, Fading Like a Flower. Daarmee is het 6:07 geworden. Voor wie later is ingeschakeld. Het onderwerp van de 6:07 heeft te maken met kaasrollen. En mocht je daar nog nooit van gehoord hebben?
1: Kaasrollen, dat gebeurt in Engeland. Op een hele steile helling gooi je zo'n ronde kaas naar beneden. Je moet er achteraan rennen en proberen zonder botbreuken als eerste over de finish te komen.
0: Nou, dat is geen overbodige toevoeging, want het gaat er hard aan toe. Een steile helling van 50%, dus je kunt je voorstellen dat je best hard ter val kunt komen. Maar goed, dat is dus het onderwerp voor de 6:07. Er komen leuke suggesties binnen in de Dutch Mountains van The Nits bijvoorbeeld. Adele, Rolling in the Deep, Roll Over Beethoven van Chuck Berry, een oudje uit de jaren 50 notabene. De Heideroosjes met Wurst und Käse.
1: Ah,
0: Jeroen is wel creatief met de kaasplaatjes, want die kwam eerder ook al met Moe en Cheese. Ik had er geen kunnen verzinnen, een plaatje over kaas. Maar ze zijn er dus blijkbaar wel. En Evert vindt het allemaal maar onzin, dit hele onderwerp. Hij kwam met Seal en Crazy. Heb jij ook een suggestie voor een plaatje over kaasrollen? Geef het door via de app van Oost of de Facebookpagina van Radio Oost. Dit is Elton John en I'm Still Standing. You can

0: één op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
6: Vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
8: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
7: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
9: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
10: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In goor en nieuwheden. Wie Holt van Holt?
11: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
12: Het is 17:30 op Radio Oost. Nog altijd tropische temperaturen in onze provincie. Sint Isidorushoeve 34, Bergentheim 32 en Ruitenveen ook 32 graden. Wieke is dan nu met het belangrijkste nieuws.
13: Goedemiddag. De gemeente Wierden wil 13 extra asielzoekers gaan opvangen aan de Vlierdijk. Daarmee heeft de bestaande AZC-locatie straks 50 opvangplekken. En ook wil de gemeente 95 extra tijdelijke plekken voor statushouders realiseren op een camping. Het is een voorstel van het gemeentebestuur dat wil voldoen aan de spreidingswet. De gemeenteraad moet nog wel over dat voorstel stemmen. Wierden voldoet nu deels aan die spreidingswet. Vorige week bleek dat 10 gemeenten in onze provincie nog helemaal geen mensen opvangen. Een automobilist is vanmiddag doorgereden na een aanrijding op de Oostweg in Enschede. Er raakte een man gewond. Volgens getuigen werd het slachtoffer geraakt door de auto en reed de bestuurder over de voet. De automobilist is er daarna vandoor gegaan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt wat er nou precies is gebeurd. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een man uit Zwolle voor poging tot doodslag. Hij zou vorig jaar vanuit zijn dakraam hebben geschoten op 2 mensen uit zijn ex-schoonfamilie. Die 2 mannen stonden midden in de nacht voor zijn huis en hadden ook wapens bij zich. Volgens de verdachte wilde hij hen alleen maar afschrikken met een alarmpistool. Het Openbaar Ministerie noemt het schieten in een woonwijk levensgevaarlijk. De rechtbank doet volgende week uitspraken in deze zaak in Zwolle. En de Schotse voetbalclub Celtic heeft interesse in 2 spelers van Go Ahead Eagles. Volgens Schotse media gaat het om Jacob Breum en keeper Jari de Busser. Breum kwam vorig seizoen tot 6 goals en 6 assists in de Eredivisie. De Busser miste geen enkele wedstrijd en hield 9 keer de nul. En dat hij misschien een keertje wilde vertrekken naar een andere club is geen grote verrassing.
6: ja, ik denk dat het algemeen bekend is dat ik wel een stap wil maken. En dan moeten er ook clubs komen. En zolang dat die niet komen, dan niet. Maar de club weet het ook en iedereen weet het dat het wel de bedoeling is voor mij om een stap te maken. Dus we zullen het zien. Maar ik wil ook niet op de zaken vooruit lopen, want ja, ik zeg het, er is momenteel nog niks concreet. En ja, als het zo blijft, dan blijf ik lekker vrij mijn hoofd spelen. Dus.
12: Ja. Nou, voor altijd de bekerheld van Go Eagles, hè, met zijn glansrol vorig jaar in die finale.
13: Ja, dat gaan we nooit meer vergeten in Deventer. Nee. Dit interview is trouwens van een maand geleden, want het ziet er nu dus heel anders uit. Mogelijk dus een vertrek richting Glasgow. Go Eagles lijkt ondertussen ook rekening te houden met het vertrek van de Busser. Volgens de Stentor wil de club de Noorse keeper Kjetil Hauk transfervrij overnemen van Toulouse. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
12: Dan de verkeersinformatie. Het is een drukke avondspits op deze dinsdag, met bijvoorbeeld vertraging op de A1 Amersfoort-Hengelo tussen Apeldoorn-Zuid en Twello 3 kilometer met 15 minuten extra reistijd. De grootste problemen waren er op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Daar heb je nog steeds 13 kilometer file, 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Het zorgt ook nog voor vertraging de andere kant op tussen de afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek 10 kilometer met 35 minuten vertraging. De A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Delden 6 kilometer. De A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek 11 kilometer. De N35 Almelo-Zwolle tussen Zwolle-Zuid en de A28 3 kilometer, maar 20 minuten vertraging. De N36 Ommen-Almelo tussen Almelo-Noord en Wierde 5 kilometer. De N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer, 15 minuten vertraging. De N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizer Allee en de A28 2 kilometer met 20 minuten extra reistijd. De N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en de aansluiting met de A28 3 kilometer, 25 minuten langer onderweg. En als laatste de N764 Kampen-Zwolle tussen de N50 en Hattem-IJsselmuiden 3 kilometer file en 15 minuten vertraging. Maar Margot Ribberink, als je in de file staat, heb je er wel mooi weer bij.
14: Nou, het is heet hoor, denk ik, in die auto. Ja. Want we hebben vandaag ook op de officiële KNMI-stations in onze provincie de eerste tropische dag gehaald. 30,2 in Heino, 31,2 in Enschede. En ook op dit moment is het buiten nog heet, want we zijn al een beetje over het maximum heen. De wind is ook al wat gedraaid naar het noordwesten. Maar het is nog steeds tropisch warm. In Enschede 30,5 en ook in Heino 29,6 graden met alleen maar zonneschijn. En die zon die deed het vandaag uitstekend. De zonkracht was hoog. 7 is er zelfs gemeten.
12: En betekent dat ook dat het vanavond nog lang warm blijft?
14: Ja, we zitten nog eventjes in die warme lucht. Maar omdat de wind al lichtjes is gedraaid naar de noordwesthoek, gaat het met name vanaf middernacht toch wel lekker afkoelen. De temperaturen gaan uiteindelijk terug naar een graadje of nou 12, 13. Dus heel erg koud wordt het niet. En ja, die draaiing van de wind die zien we ook morgen. Noordelijke winden. En die voeren veel minder warme lucht aan in vergelijking met vandaag. Dus we gaan naar temperaturen van 21 tot 23 graden. Dat scheelt. En we zien na zon ook af en toe een paar wolken overtrekken, maar het blijft gewoon wel droog. Dus een mooie dag, maar een stuk minder warm dan vandaag. En ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet zo heel erg vinden.
12: Dat denk ik inderdaad ook. En blijft het daarna zulk weer of wordt het daarna toch weer anders?
14: Nou, het wordt weer warmer. In ieder geval op donderdag met de naar oost draaiende wind 25 graden. En ook op vrijdag en zaterdag is het warm met temperaturen van 26 tot 28 graden. Het kan zelfs een beetje broeierig gaan worden op die dagen. Tot een regen- of onweersbui komt het waarschijnlijk nog niet. Maar wel vanaf zondag, dan zien we echt een overgang naar wisselvallig weer. Met diverse regen- en onweersbuien. En ook temperaturen die met name volgende week, dus in de eerste week van juni, rond 22 graden liggen.
12: Margot Ribberink, dankjewel.
14: Graag gedaan.
15: Nico Wansia.

0: Het is de nieuwe oogst voor deze week. De nieuwe plaat van Ruben Hillen, die heet 20 Seconds. Wat een heerlijk plaatje is dat.
1: Ja, blijft hangen, hè?
0: Komt uit Hengelo. Hij heeft natuurlijk ook al meegedaan aan The Voice of Holland. Heeft het daarin heel goed gedaan. Maar hij maakt inderdaad heerlijke muziek. Ruben Hillen, onthoud die naam.
1: Dat gaan we zeker doen. En we blijven even in Overijssel. Want bedrijven hier zitten natuurlijk te springen om personeel. Maar het lukt niet iedereen om aan een baan te komen. Om werkzoekenden met bedrijven in contact te brengen, was er vandaag in het Assito-stadion in Almelo een omgekeerde banenmarkt. Niet de bedrijven presenteren zich daar, maar de werkzoekenden.
2: Dit is een sticker, dus die kunnen jullie voorop plakken. Dus die leg ik hier zo neer en dan mogen jullie zelf even een eigen naam uitzoeken. Daarnaast heb ik voor iedereen even de volgorde van de bedrijven opgeschreven.
3: Het veld ligt er mooi bij. Het is al bloedheet hier in het stadion van Heracles. Maar daar gaat het nu helemaal niet om vandaag. Ik loop naar binnen. Oeh, kijk eens de mooie lounge. Hier is het een stuk koeler. De vlag van de Heracles Foundation hangt hier. En daar is ook Wout Gering van.
2: Vandaag hebben we eigenlijk het einde van de campagne. De kandidaten die zonder werk zitten hier bij de banenmarkt aanwezig zijn met bedrijven die mensen zoeken. Want in Almelo is gebleken dat er meer banen beschikbaar zijn en dat er toch veel mensen thuis zitten. En daar willen wij wat aan doen. Laat je vooral leiden door ons, wij helpen jullie op weg. Het belangrijkste is, wees gewoon jezelf, verkoop jezelf. Want ja, je wilt meer of elkaar te weten komen. En uiteindelijk de doelstelling is dus dat er een passende baan uitkomt. Dus dat is het belangrijkste.
4: Ik spreek gewoon verschillende taal. Gewoon alle Arabische taal. Engels, Frans, een beetje Spaans, Nederlands.
5: Nou, wat mooi om te horen. Dan kunnen we je langs alle cliënten sturen, ja, met alle talen.
3: Hier in het restaurantgedeelte zitten op gepaste afstand van elkaar werkgevers aan een tafeltje. Er komt dan een kandidaat naartoe, een deelnemer. Waar bent u naar op zoek?
6: Iets administratief in combinatie met zorg. Of iets met de computer, dat soort dingen.
3: Dan is het voorstellen, kennismaken, 10 minuten speeddaten.
5: Wij komen bij de mensen thuis, maar we hebben ook verschillende woonzorglocaties.
3: De deelnemers hopen hier natuurlijk dat ze een baan vinden. Bedrijven hopen op een goede medewerker.
7: Simone Roffel, verantwoordelijk voor recruitment, employer branding en diversiteit en inclusie bij Assito.
3: Ja, u zit hier nu als werkgever bij een omgekeerde banenmarkt. Wat is dat?
7: Nou ja, dat is eigenlijk in plaats van dat wij afwachten of mensen vanuit de doelgroep naar ons toe komen, dat wij actief ook met de mensen die werk zoeken in gesprek gaan. Dus dat is eigenlijk voor ons het omgekeerde gedeelte. Ja. Wat zijn de mogelijkheden van iemand? Wat vindt iemand leuk? Waar haalt diegene plezier uit? Ik denk dat daar altijd de focus op moet liggen. We hebben gewoon eenmaal heel veel vacatures op dit moment in heel Nederland en ook in Almelo. Dus waarom zou je dan niet op deze manier ook een keer proberen? En ik denk dat dat heel veel kan gaan opleveren.
8: En ik heb hier een goed gevoel bij. Zou ik wel op gesprek willen komen? Hoe zie je dat voor je?
9: Ja, een gesprek kan nooit geen kwaad natuurlijk. Ik zou het proces wel graag een keer willen zien. Ik ben hier omdat ik met de kerst een ongeval heb gehad. Ik ben altijd, voor mezelf heb ik altijd gewerkt met één iemand personeel. En dat ging hartstikke goed. Veel opdrachten, leuk, naar mijn zin gehad. Maar door het ongeval kan ik helaas geen diepte meer zien.
3: Zijn we enthousiast al over je?
9: Ik hoop het.
3: Veel ervaring en van alles en nog wat.
9: Ja, ik heb wel van alles en nog wat gedaan. Dus dat
3: eigen timmerbedrijf gehad?
9: Ja, bedrijfsleider geweest daarvoor heel lang bij bedrijven hier in de buurt. Dus we gaan het zien. Hè?
3: Succes.
9: Dankjewel.
3: 11 deelnemers, ja 12 eigenlijk, maar 4 zijn er al niet.
2: Klopt, die hebben sinds dat de campagne gelanceerd is, hebben ze hun transfer voltooid, hebben ze werk gevonden. Vandaar dat ze hier vandaag ook niet aanwezig zijn.
3: Transfer voltooid, mooi. Toch alles in voetbaljargon.
2: Ja, zeker. We moeten toch in voetbaltermen houden. Dus we zijn hier uiteindelijk nog wel bij Heracles. Dus dat moeten we wel op voetbalgebied zo houden.

0: Multicolor is ook de titel van de plaat van Somjeu. Volgens mij gaat het weer wat beter met de zanger. Die had eventjes wat mentale problemen. Heeft daardoor wat optredens moeten afzeggen. Maar volgens mij gaat het weer helemaal toppie.
1: Volgens mij komen er zelfs concerten en een album aan. Ja. Dus heeft die rustperiode ook wel wat gebracht.
0: Nou, misschien dat hij inderdaad weer helemaal is opgeladen. Ja. En allerlei creatieve nieuwe platen heeft bedacht. We gaan het meemaken. Wat we ook gaan meemaken is de 6 voor 7. Je hebt nog een half uurtje om jouw suggesties door te geven. Nog een paar plaatjes om bijvoorbeeld jou op het goede spoor te zetten, want het onderwerp is kaasrollen, voor wie dat heeft gemist. En daar zou dit plaatje goed bij passen. Down, down van die heuvel af, achter die rollende kaas aan. Het is een plaatje van Status Quo. Of wat dacht je van deze? Ja, zo hard gaat het bijna wel, dat je een vrije val belandt. Tom Petty was dat. Weet jij nog een goede plaat die te maken heeft met kaasrollen? Geef hem door via de app van Oost of de Facebookpagina van Radio Oost.

0: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Het nieuws in Overijssel. Wierden gaat 95 extra statushouders onderdak geven op een vakantiepark. Daarnaast komen er ook 13 extra plekken voor asielzoekers op de bestaande opvanglocatie aan de Vlierdijk. Wierden moet namelijk voldoen aan de regels van de spreidingswet. En in Ommen zijn vanmiddag 5 auto's op elkaar gebotst. Een kettingbotsing dus. Een oudere vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws in de app.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de verkeersinformatie op radio's. Het is nog erg druk op de weg, moet ik zeggen. De meeste problemen op de A28 van Groningen naar Zwolle, tussen de afrit Nieuwleuzen en Zwolle-Noord, 6 kilometer file vanwege bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn daar op dit moment dicht. Hou rekening met 35 minuten vertraging. En ook de andere kant op heb je vertraging. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 11 kilometer, 35 minuten extra reistijd. Daar is de weg inmiddels weer vrij. Ook nog andere files op de A1 Apeldoorn-Hengelo, tussen de afrit Voorst en Deventer, 8 kilometer. De A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek, 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. De N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizer Allee en de aansluiting met de A28, 2 kilometer met 20 minuten vertraging. De N344 Apeldoorn-Holte tussen de aansluiting met de N792 en Deventer, 3 kilometer met 15 minuten extra reistijd. En dan nog een file op de N764 Kampen-Zwolle tussen de N50 en Hattem-IJsselmuiden, daar 3 kilometer, ook daar 15 minuten langer onderweg.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert heb ze alle soorten Holt.
16: Wat moet korter?
15: Bij RTT heb ze alle soorten Holt.
16: Nee, korter.
15: Bij RTT heb ze volle Holt.
16: Korter.
15: Een bult Holt bij RTT.
16: Korter.
15: RTT Holt.
16: Korter.
15: Holt.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Michael Jackson was dat met Don't Stop Till You Get Enough. Nou, maak je geen zorgen, we hebben er nog lang geen genoeg van.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendo.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Nou, je zal maar lekker de afgelopen tijd een beetje getraind hebben.
2: Ja.
0: Klaarstaan met je pakjes met drinken en je snoepjes voor onderweg. Ja. Klaar voor de avondvierdaagse.
2: Gaat niet door. Ach, wat is het toch een treurig plaatje. Vanavond in Deventer geen wandelende kinderen. En dat komt door de bloedhitte van vandaag. We gaan daar straks verder op in. We praten ook nog even met je bij over wat er vanavond verder staat te gebeuren in onze provincie. En we kijken vooruit naar morgen. En we kijken vooral uit naar jouw plaatjes rond de 6 voor 7.
0: Ja, die hebben te maken met kaasrollen. Want we hebben een kaasrolkampioen in onze provincie.
2: Ja.
0: Niels Wennemars, bekend van de sportieve familie Wennemars. Erben en Joep natuurlijk al de nodige titels in de wacht gesleept. En nu heeft Niels ook een duit in het zakje gedaan met een hele spectaculaire overwinning. Wij zijn op zoek naar plaatjes die te maken hebben met kaasrollen. Wat weet je erbij te verzinnen? Geef het door via 06 4567 1331.
1: Nico Wans.

0: Opa Light, dat was Taylor Swift op Radio Oost op deze tropische dinsdag. Daarmee is het 13 minuten over 6 geworden.
1: Ja, tropisch is het zeker. En tropisch blijft het ook nog even. Want ook vanavond is het warm en veel evenementen in de provincie hebben daar ook last van. De eerste dag van bijvoorbeeld de avondvierdaagse in Deventer, die is afgelast.
0: Ja, en Annika Jansma is van de organisatie. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Was het te onverantwoord?
2: Ja, wij konden onvoldoende maatregelen nemen om onze 5.000 tot 7.000 deelnemers veilig deze route te laten afleggen. En ook onze vrijwilligers, die moesten ook in de hitte staan. Daar konden we gewoon onvoldoende voor doen.
0: En hoe bent u tot deze afweging gekomen?
2: Heel veel wikken en wegen en heel veel overleggen samen.
1: Ja, met wie allemaal? Want wat komt daarbij kijken?
2: Ja, dat is een goeie. Daar zijn wij gisteren ook achter gekomen. Maar op Tweede Pinksterdag zijn heel veel partijen niet bereikbaar, logischerwijs. Dus we hebben onszelf geraadpleegd. Wat zouden wij doen? Is het verantwoord ja of nee? En wat kunnen we en wat kunnen we niet? Uiteraard onze EHBO'ers gesproken, onze vrijwilligers gesproken. Maar uiteindelijk toch, de temperatuur bleef maar oplopen in de voorspellingen. En toen dachten we, ja, dit is gewoon niet verantwoord. We hebben onvoldoende bossages boven de route. Het is veel, je staat direct in de zon. En dat kan gewoon niet.
0: Ja, want je zou nog kunnen zeggen, het is 's avonds. Hè? De ergste hitte is wel een beetje achter de rug. Misschien valt het ook wel mee vanavond.
2: Ja, het heetst van de dag is tussen 4 en 5 uur 's avonds of 's middags. Dus heel veel koelt het niet echt af om 6 uur. En daarbij, wij moeten natuurlijk ook de route voorbereiden en de dag voorbereiden. Ook dat zagen wij niet zitten vandaag.
1: Ja, nou zou je denken, iedereen een extra flesje water in de tas. Misschien een parapluutje mee voor wat schaduw. Het is misschien ook maar 5 kilometer. Dat is nog wel een keer uit te houden, toch?
2: Ja, dat is op zich kan je zo denken, ja. Maar de route, je loopt natuurlijk niet echt heel erg lekker door. Je loopt met heel veel andere mensen. Met 0,5 liter water red je het ook niet natuurlijk als je 1,5 uur onderweg bent. Een paraplu vasthouden, het is gewoon een hele zware inspanning.
1: Ja.
2: Want kinderen die lopen niet de avondvierdaagse, die schuifelen of ze rennen. En wij vonden niet dat we andere mensen de keuze moesten laten maken, maar dat wij de keuze voor hen zouden maken. En dat is de veilige kant kiezen.
0: Maar dat zal met pijn in het hart zijn, want het liefst zouden jullie hem ook door laten gaan, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Ja, daar kan ik me heel
2: naartoe gewerkt.
1: Precies, en volgens mij, als ik het goed heb begrepen, is het ook de 80ste editie, dus een jubileumjaar. Ja, dat is dan wel flink hopen dat het later deze week alsnog van start kan gaan.
2: Ja. We hebben alle pijlen staan op morgen. We gaan morgenavond gewoon van start.
1: Ja, maar morgen wordt het ook gewoon hartstikke warm.
2: Ja, morgen wordt het ook warm.

0: En donderdag wordt het ook warm. We hebben het voordeel dat we twee routes voor de boegen hebben waar we veel door de bossen kunnen lopen. Dus wij zien voor morgen sowieso geen gevaar en we bekijken het per dag.
1: Ja, en mensen krijgen wel gewoon een medaille als ze 3 avonden hebben gelopen dit jaar?
0: Ja, natuurlijk.
2: Nou, dat klinkt al heel gezellig wat dat betreft. Iedereen een medaille en dan toch weer lekker met z'n allen over die streep komende week. Dus wel doorgaan de komende dagen nog wel wat extra maatregelen, of moet iedereen vooral een beetje voor zichzelf zorgen?
0: Beide. We gaan kijken wat we kunnen doen. We gaan kijken wat er nodig is. Maar vooral, mensen moeten bij zichzelf blijven nadenken. Vind ik het verantwoord voor mezelf om mee te gaan doen? Want wij kunnen niet voor andere mensen bepalen hoe goed zij tegen warmte kunnen. Goed blijven drinken, je lijf goed blijven beschermen tegen de warmte. Dus zonnebrand opdoen, pet op, zonnebril. Dus iedereen kan zijn eigen steentje bijdragen hierin.
1: Nou, goede tips zijn dat. En gelukkig heeft onze weervrouw ook al voorspeld dat het morgen ietsjes minder warm gaat worden. Dus hopelijk kan het dan wel van start gaan. Annika Jansma van de Avondvierdaagse in Deventer. Dankjewel.

0: Nou, een gesprekje over de avond. Vierdaagse kan er maar één plaatje komen natuurlijk. Oh, ja. Henk Westbroek en Waar ze loopt te wandelen. Ja, die avondvierdaagse gaat dus vanavond niet door, maar er zijn een heleboel dingen die nog wel doorgaan. Zo gaat de gemeenteraad van Zwolle vanavond praten over het nieuwe AZC De Tippe dat gebouwd gaat worden in de wijk Stadshagen. Ondanks protest daartegen zijn het college en de raad akkoord over de komst van het opvangcentrum. Er wordt ook al gewerkt aan de realisatie. Op tafel ligt de motie van Zwolwacht die oproept om te stoppen met de besluitvorming rond dat AZC.
1: Schrijver Jaap Scholten uit Enschede krijgt vanavond een belangrijke onderscheiding van de ambassadeur van Oekraïne. Scholten zette een stichting op die inmiddels al meer dan 20 miljoen euro heeft ingezameld voor hulp aan mensen in Oekraïne. De organisatie ondersteunt onder meer teams die Russische drones uit de lucht halen. Daarmee zouden veel levens zijn gered en aanvallen op flats en ziekenhuizen zijn voorkomen.
0: En er is ook sport vanavond. Het zijn drukke weken voor de basketballers van Landstede Hammers uit Zwolle. Vanavond spelen ze alweer in de halve finale van de playoffs tegen Heroes. De halve finale gaat over meerdere wedstrijden. En als Landstede vanavond en vrijdag wint, dan staan ze in de finale.
1: Je kunt vanavond ook lekker neerploffen en uitpuffen met TV Oost. Want presentator André van der Zee gaat in het mooiste plekje op pad met fotografen en hun mooiste foto van de provincie. En een van die plekken zijn de uiterwaarden van de IJssel tussen Deventer en Olst.
2: Toen ik in 1993 hier kwam wonen, zag ik dit uitzicht. Je kunt gewoon heel ver kijken. Mijn tuin gaat gewoon heel lang door. Ze hebben net gemaaid. En dan kun je tot aan Lemmer kun je kijken. Ik kwam dus daar vandaan lopen, want ongeveer is daar mijn huis. Dus met het gesnerp van sneeuw onder mijn schoenen moest ik dus door de krachten hier naartoe. En je weet dus dat je dan op een plek bent waar niemand anders komt. Het is een soort geheime wereld.
1: Ja, vanavond ook nog een nieuwe aflevering van Wij zijn Neder-Saxen. Onze presentatoren duiken vanavond in de wereld van de molens in Overijssel.
0: En dan kijken we nog even naar morgen. Dan gaan Nederland en Duitsland samen aan de slag met een oefenramp. Hulpverleners uit beide landen doen de oefening in het MST in Enschede. Daar wordt een ramp gesimuleerd met veel slachtoffers. De hulpdiensten moeten dan gezamenlijk in actie komen.
1: Het is morgen ook de laatste dag van de eindexamens. De scholieren zijn op 8 mei begonnen. De uitslag komt op donderdag 11 juni. En daarna misschien nog een herkansing.
0: De Tweede Kamer praat morgen over de netcongestie en de capaciteit van het stroomnet. Ook ondernemers in Overijssel maken zich zorgen over het volle stroomnet.
3: Wij luiden gewoon nu, denk ik, voor de zoveelste keer de noodklok. En wat we zien is dat er heel veel wordt gepraat. En we hopen echt dat we de staatssecretaris kunnen bewegen om voor te zorgen dat er nu ook dingen echt gaan gebeuren. Ja, en daar heeft hij iedereen voor nodig. Dus ook de netbeheerders, die zijn heel belangrijk in dit hele geheel. Die moeten bijvoorbeeld zorgen dat we flexcontracten kunnen krijgen. Dat we gezamenlijk met elkaar als een soort groepscontract dingen kunnen doen. Ja, dus er moet nog best veel gebeuren.
0: Ja, sommige woningbouwprojecten in ons land kunnen niet verder omdat de huizen niet aangesloten kunnen worden. En de verbeteringen aan het net in Twente gaan nog 12 jaar duren.
1: In Deventer morgen een actie in de binnenstad om de horeca wat brandveiliger te maken. Er wordt daar geoefend met een hele grote ontruiming met allerlei figuranten die van allerlei scenario's gaan spelen. De campagne is bedoeld om voor het WK voetbal de kroegen vooral brandveilig te maken.
0: En over dat WK gesproken, bondscoach Ronald Koeman komt morgen met de definitieve selectie voor het WK. Bij de 26 spelers zitten waarschijnlijk Tijani Reinders uit Zwolle en Wout Weghorst uit Borne. Morgen hoor je daar meer over hier op Radio Oost.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
8: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
8: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt.
10: Het is 6:58. Het is nog altijd zweten geblazen als je buiten bent. In Noord-Deurningen 30 graden, Mariënheem 31 en Blokzijl ook 30 graden. De hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws, dat krijgt u van Wieke Essendal.
11: Goedenavond. De gemeente Weerden gaat 95 extra statushouders opvangen op een vakantiepark in Hoge Heksel. Ook komen er 13 extra plekken bij voor asielzoekers in de bestaande opvang. Het is allemaal nodig om te voldoen aan de spreidingswet. De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeente Weerden wil het allemaal zo organiseren dat de opvang past bij de omgeving. En er komt ook nog een informatieavond voor omwonenden. In Oekraïne zijn tientallen Nederlandse trucks aangekomen. Defensie heeft de auto's in Almelo op een trein richting het oosten gezet. Dat gebeurde allemaal in het geheim, om te voorkomen dat dat transport werd aangevallen door Rusland. Deze verslaggever van de NOS was bij dat transport.
12: De Nederlanders brengen deze trein straks tot aan de grens met Duitsland. Daar gaat een Duitse machinist verder. Maar wat nou de precieze route is, daarover doet Defensie geheimzinnig.
13: We zijn niet naïef te denken dat Rusland het niet zou kunnen volgen. Maar we willen het hen niet makkelijker maken dan het is.
11: Ja, inmiddels zijn die trucks dus aangekomen. Het Oekraïense leger gaat die trucks gebruiken om spullen te vervoeren. Oud FC Twente-speler Quincy Promes moet weer voor de rechter verschijnen. Justitie wil geld terughalen dat de oud-voetballer volgens het OM heeft verdiend met cocaïnesmokkel. Hij werd eerder al veroordeeld tot 6 jaar voor drugshandel en 1,5 jaar cel voor het neersteken van een neef. Tegen beide zaken loopt nog het hoger beroep. Jill Roort uit Oldenzaal ontbreekt nog steeds bij de Oranje Vrouwen. Ze is nog steeds niet fit genoeg na een operatie. Speelde haar laatste wedstrijd op 29 maart en kwam niet meer in actie daarna. Door haar herstel missen de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Polen binnenkort. Het is een groot gemis voor Oranje, omdat ze normaal gesproken een belangrijke middenvelder is. En Jaap Stam komt terug bij PEC Zwolle. Oud-speler, oud-trainer, komt nu richting het stichtingsbestuur van de club. Gaat zich ook bezighouden met technische zaken. Hij volgt daar Jeroen Bel op en is blij met de stap.
14: Omdat PEC toch een club is die aan je hart, in je hart zit eigenlijk. En waar ik een verleden heb, als speler zijn er natuurlijk, zoals men weet, en ook als trainer, eerst assistent trainer. Daarna ook een korte periode als hoofdtrainer. En nu als bestuurslid daar zijn. En nou, hopelijk kun je dan een steentje bijdragen. Hopelijk kunnen we met de club nog meer groeien. En dat we uiteindelijk natuurlijk bij die eerste groep kunnen gaan komen. Die als in de Eredivisie spelen.
11: Ja, dat is ook precies wat PEC wil. Want volgens de ervaring en netwerk moet het allemaal helpen bij de verdere groei van de club in Zwolle. Meer hierover en alle andere zaken uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
10: Dan door met de verkeersinformatie. De eerste drukte is wel achter de rug, maar er staat nog één redelijk lange file op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 10 kilometer, hou rekening met 25 minuten vertraging. En dan gaan we door met het weer en Margot Ribberink. Margot, wat krijgen we voor een avond?
15: Nou, het is natuurlijk heel warm geweest, tropische temperaturen. En die temperatuur gaat langzaam wel wat onderuit, maar het blijft nog lang warm. Vanaf middernacht, als de wind nog wat sterker uit het noorden gaat waaien, dan koelt het uiteindelijk af naar 13, 14 graden. En wat we ook krijgen is vanaf middernacht een paar wolkenveldjes vanuit het noorden. Het is een heel zwak warmtefront, wat morgenochtend van noord naar zuid overtrekt. Het is niet actief, maar we zien wel wat wolken. En achter die wolken draait de wind nog wat verder naar noordoosten. En dat is een koelere aanvoer. Dus de temperaturen die zullen morgen een stuk lager uitkomen. 21 graden in de kop van Overijssel en 23 graden in Twente.
10: En blijven we die verkoeling houden daarna?
15: Die temperaturen gaan wel weer omhoog. Donderdag hebben we met een oostelijke wind temperaturen van 25 graden met vrij veel zon. En vanaf vrijdag zien we de temperaturen nog wat verder omhoog gaan. Naar zo'n 26, 27 graden wordt ook een beetje broeierig met zuidwestelijke winden. Waarschijnlijk blijft het nog wel droog. Vanaf zondag neemt dan echt de kans op regen- en onweersbuien toe. En wordt het ook definitief een stukje koeler met 22 graden.
10: Maar voorlopig blijft het dus lekker zonnig.
15: Zeker.
10: Margot, dankjewel.
16: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
10: En dan is het alweer tijd voor het laatste onderdeel van dit programma, maar zeker niet het minste onderdeel, want we gaan het hebben over kaasrollen.
11: Ja, kaasrollen. Je smijt er eentje van een berg af, je rent er achteraan. En wie dan wint, dat bleek Niels Wennemars uit Dalfsen te zijn. We hebben het over het rollen naar beneden. Bijvoorbeeld Chris Norman en Suzy Quatro en Stumbling In.
10: Ook Adele is aangevraagd met Rolling in the Deep.
11: Je stort je naar beneden samen met Tom Petty en Free Falling.
10: En misschien kun je deze sport ook wel beoefenen in de Dutch Mountains. Dat is een plaatje van de NIT.
11: Ja, aan de kant hoor met z'n allen, want de Nederlanders die komen eraan. Herman van Veen en opzij.
10: En we beginnen met een hele oude van Chuck Berry. Hier is Roll Over Beethoven.

0: Rolling in the Deep van Adele is een van de plaatjes aangevraagd voor de 6 voor 7.
1: Ja, het gaat over je naar beneden storten vanaf een Britse berg, Chris Norman en Stumbling In.
0: En we begonnen dit blokje met Chuck Berry en Rollover Beethoven.
1: De winnaar Niels Wennemars uit Dalsen en daarom The Dutch Mountains van De Niet.
0: Plaatje die veel is aangevraagd is Herman van Veen met Opzij, Opzij, Opzij.
1: Och, deze is prachtig. Fijn dat hij is aangevraagd. Tom Petty en Free Falling. She's a

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

Let's go! Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl. Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
3: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
2: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl. Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet. Goedverblijf.nl, boek nu jouw fietsvakantie.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
4: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
3: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.

0: Let's go! Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
2: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
1: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
7: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
6: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
8: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
6: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger die gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. In Ridderkerk bij Rotterdam is een flat deels ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee mensen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Koolmonoxide kan dodelijk zijn, maar doordat er een melder afging, werden de flatbewoners tijdig gewaarschuwd. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, te verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat verreweg de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag dat seizoen hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als het komend seizoen is afgelopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In De Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. En dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Steeds meer mensen in Friesland kunnen Fries. En dan niet alleen spreken, maar ook lezen en schrijven. Dat meldt de provincie Friesland. Ruim 2/3 van de Friese inwoners vindt dat ze het Fries goed spreken, blijkt uit het onderzoek waar ruim 12.000 inwoners aan meededen. Bijna iedereen begrijpt het Fries op zijn minst redelijk goed. Iets meer dan de helft van de Friese gebruikt Fries als eerste taal. Met name Friese tussen de 18 en 29 jaar geven vaker aan goed Fries te kunnen lezen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het toenemend gebruik van het Fries op sociale media, stellen de onderzoekers. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Hoe oud was ik? Een jaar of 18? Ik zat in het Doel in Rotterdam op rij 7. Sonny Rollins stond voor me op het podium. Een reus met een tenorsax die in zijn handen leek op een alt. Rollins was in het zwart gekleed, All-Stars aan zijn voeten. Ergens in het concert herhaalde hij minutenlang dezelfde noot. Daar zat alles in. Grommen, zingen, schreeuwen, juichen, huilen, schateren, swingen, duwen, trekken, denderen, fluiten, rammen. Ik was verkocht. Verdoofd. Zeg maar verslaafd. Fan voor het leven. Zelfs nu die dood is. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hij was de grootste nog levende tenorsaxofonist in de jazz. Sonny Rollins overleed gisteren in Woodstock, New York, op 95-jarige leeftijd. Drummer Han Bennink speelde met hem en altist Benjamin Herman is, net als ik, een volslagen Rollins-fanaat. In Congo grijpt ebola om zich heen. Ton Berg is daar coördinator. Hoe helpt zij de bevolking daar waarvan een deel niet in het besmettelijke van de ziekte gelooft? Politiek verslaggever Wilma Borgman volgde in Den Haag het debat over het geweld rond AZC's. En de film Treat Her Like a Lady gaat over een alleenstaande bijstandsmoeder in Amsterdam en de falende verzorgingsstaat. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 26 mei.
2: Het plan van het kabinet om de AOW-leeftijd sneller te verhogen is definitief van de baan.
3: Wat ik constateerde is dat die AOW-leeftijdsverhoging 1-op-1 gekoppeld aan de levensverwachting, dat een sta in de weg begon te worden voor een gesprek.
2: Minister Veilbrief stuurde de sociale partners een brief.
3: Wat ik hoop is dat ik vakbeweging en werkgevers hiermee aan tafel krijg om te praten over die toekomst, over dat pact.
2: Ja, de bonden willen wel praten, maar veel verwachtingen hebben ze niet.
4: De brief lijkt ons volstrekt onvoldoende, maar het gesprek aangaan, dat willen we natuurlijk altijd wel. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het maar één gesprek zal zijn. En dat we dan weer van tafel zullen gaan met zeggen, ja, de acties blijven toch in stand.
2: En hun geplande stakingen, die gaan gewoon door.
4: Waarom zou ik blij zijn met iets wat al zo was? Er was een pensioenakkoord, dat ze zelfs zo onbeschoft zijn geweest om dat in te trekken, is aan het kabinet. Ik ga daar niet blij mee zijn.
2: Dan naar België, waar gerouwd werd.
5: Inderdaad, een gitzwarte dag.
2: Bij een ongeluk tussen een trein en een klein schoolbusje kwamen 4 mensen om het leven.
6: Het gaat om de bestuurder van dat minibusje, iemand van 49. Een begeleidster, een vrouw van 27 en dan 2 kinderen. En
2: deze man zag het ongeluk gebeuren.
7: Plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die trein van voor, dat vliegt in de lucht. Aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Ik zeg het, 1 seconde. Dan kun je niet geloven hoe snel dat gaat.
2: Het ongeluk heeft België zwaar geschokt.
8: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. Onze gemeenschap is hier ongelooflijk getroffen.
2: Het bedrijf achter DigiD komt niet in Amerikaanse handen. Het kabinet heeft dat verboden.
9: Ingrijpen in de markt, dat doe je natuurlijk liever niet. Maar ik ben wel heel blij dat we die gegevens van Nederlanders veilig kunnen houden.
2: De angst bestond dat Amerika DigiD op zwart kon zetten.
10: Het zijn eigenlijk onze online paspoorten. En dat is nou echt een kerntaak van de overheid om dat zo goed mogelijk zelf te doen. Dus ik ben heel blij met dit verlossende woord.
2: En toch zijn er nog zorgen, vooral over een Amerikaanse tegenreactie.
11: Omdat dit, voor zover ik weet, voor het eerst is in Europa dat een overheid een wet toepast en daarbij zegt, Amerika is een risico voor ons publiek belang en onze nationale veiligheid.
2: Het KNMI komt met een nieuwe dagelijkse voorspelling, de hittekracht.
12: Het is eigenlijk een maat voor de omgevingsstress die je ervaart als het lekker warm weer is. Is de luchtvochtigheid wat hoger, dan heb je wat hogere hittekracht. En valt de wind weg, zoals vandaag, dan zie je ook dat die hittekracht eigenlijk een beetje omhoog gaat.
2: En het was ook de eerste tropische dag van het jaar.
13: Als je nu in de zon staat, is het wel heel warm. Dan zou je eerder bij lekker moeten gaan zwemmen.
2: Niet in Nederland, niet alleen in Nederland was het zweten.
14: Nou, this is perfect. Perfect.
15: It's too much. I can't take it. I don't like it at all. It's absolutely insane.
2: Aldus de Britten. En in Duitsland werd vooral genoten.
15: Eigentlich wunderschön, Gott sei Dank, dass es auch langsam Zeit wurde. Ein bisschen schönes Wetter.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
2: En dan gaan we door met de kranten. Kijken wat daar allemaal in gevonden is door Christian Bonenbakker.
16: Ook het huidige kabinet weigert te betalen voor de opvang van mensen zonder papieren, schrijft Trouw. Opmerkelijk, want deze veelbesproken bedbad-broodopvang kwam er juist op aandringen van onder meer D66, de partij van premier Jette.
2: In het regeerakkoord staat er niets over, maar uit de beantwoording van Kamervragen blijkt nu dat het kabinet Jette de strenge koers van het kabinet Schoof voortzet. Het beleid moet gericht zijn op terugkeer, schrijft asielminister Van der Brink.
16: Of dat beleid overeind blijft, is de vraag, stelt de krant. Vorige maand oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat de minister de opvang daar niet had mogen sluiten, omdat ongedocumenteerden nu in een onmenselijke situatie terecht kunnen komen.
2: De kosten van het klimaatbeleid worden oneerlijk verdeeld, vinden de meeste Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarover de Volkskrant schrijft. Zo profiteren vooral rijke mensen van subsidies voor verduurzaming en elektrische auto's, terwijl armere groepen een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie.
16: Verder blijkt dat steeds minder mensen bereid zijn offers te brengen om de klimaatverandering tegen te gaan. De weerstand groeit omdat veel mensen het gevoel hebben dat de overheid niet naar hen luistert. Wel populair zijn investeringen in openbaar vervoer, in groene waterstof, in grote batterijen voor energieopslag en in windmolens op zee. Het aantal voorstanders van een vleestaks is geslonken tot 29%.
2: In NRC meer over het tegenhouden van de overname van Solvinity, het bedrijf achter DigiD. De staatssecretaris baseerde haar besluit op een analyse door het bureau Toetsing Investeringen van haar ministerie. Dat kijkt vooral naar de nationale veiligheid.
16: Vorig jaar waren er 78 van zulke onderzoeken en geen enkele keer werd een overname of investering verboden. Volgens de Leidse hoogleraar ondernemingsrecht Harold Koster is het überhaupt nooit eerder voorgekomen.
2: Dat maakt het extra pikant dat het nu wel gebeurt, notabene bij een overname door een bedrijf uit de Verenigde Staten, een bevriend land. Dat geeft aan hoe snel de verhouding tussen Nederland en de Verenigde Staten is veranderd, concludeert de krant.
16: Deze week presenteerde Ferrari zijn eerste elektrische model, de Luce. Liefhebbers van het Italiaanse racemerk moeten er niets van hebben, schrijft de Telegraaf. Fans noemen het de lelijkste auto ooit sinds de Fiat Multipla.
2: Dit lijkt op een Chinese troep met een logo erop geplakt, zegt een van hen over het gladde, glooiende ontwerp. En al zonder het beroemde, ronkende motorgeluid. Voor wat meer racebeleving wordt het geluid van de elektromotor versterkt afgespeeld in het interieur.
16: Een echte Ferrari heeft een ziel, zegt de woordvoerder van de Ferrari Club Nederland. Maar deze niet. De kopers van dit gedrocht mogen van mij geen lid worden van de club als ze niet ook nog een echte Ferrari hebben.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Waiting on a Friend door de Rolling Stones, met best een aardig stukje saxofoon erin. Vanavond zou de Tweede Kamer debatteren over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Zo stond het althans op de agenda. Concrete aanleiding voor het debat was het geweld rondom de AZC-protesten en de rol van de politie erbij. Dus op naar Den Haag, naar Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja, als we het dan, zal ik maar zeggen, concreet gaan maken. Ja. Wat was dan de bedoeling van de aanvragen van dat debat?
1: Ja, die aanvragen, dat was Jesse Klaver van GroenLinks PvdA. En die had het idee opgevat dat de politiek maar eens met z'n allen het geweld moest gaan veroordelen dat we bij die demonstraties hebben gezien. Nou ja, misschien moeten we het ook maar meer aanslagen noemen. En die had bij die veroordeling ook politici op de korrel, die de afgelopen weken hebben opgeroepen tot verzet tegen de komst van AZC's. En dan doelde hij op Forum voor Democratie, Mona Keizer, Giddy Markenzauer ook. En Klaver wilde ook van het kabinet en de coalitie de verzekering dat er zeker niet meer met Markenzauer zou worden samengewerkt na zijn uitspraak over omvolking en het gebruiken van geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. En ja, daarbij had Klaver natuurlijk wel bedacht dat als er niet meer met de rechtse partijen kan worden samengewerkt, het kabinet vanzelf zijn kant op komt. Want dan is er geen alternatief meer. En dan heeft het kabinet GroenLinks-PvdA nodig voor een meerderheid, zal Klaver bedacht hebben. Opvallend genoeg wel in dit debat, Wilfried, Geert Wilders had zich afgemeld.
0: Oh, en dat is niet helemaal wat je zou verwachten als er een asieldebat is.
1: Nee, ik kan me dat ook niet herinneren dat hij daar niet aan meedeed. De reden die Wilders aanvoerde was dat de Tweede Kamer het kabinet moet controleren en niet elkaar de maat moet nemen. Maar misschien kwam het hem ook wel goed uit, want het ging ook over de vraag vanavond of de politiek in staat is om de problemen rondom asiel op te lossen. Ja, daar heeft Wilders na het kabinet Schoof niet echt een antwoord op. Dus hij liet de vloer aan de electorale concurrentie bij Jaar 21 en ook aan Giddy Markenzauer.
0: Ja, en werd het dan een Markenzauer-debat?
1: Ja, dat was het in het begin zeker. Maar toen kwam Lodewijk de Vos, de partijleider voor Forum van Democratie. En die werd aangesproken op het feit dat er extreemrechtse groeperingen betrokken waren bij die rellen, zoals deskundigen zeggen. Wilden ze daar maar afstand van nemen? Nou, een duidelijk antwoord kwam er maar niet. Sterker nog, ze zei dat het geweld mede door gebrek aan kabinetsbeleid wordt aangewakkerd. Nou, dat ging zo even door en toen kreeg de Vos de vraag wat ze vond van de uitspraken van de vorige partijleider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet. Die heeft gezegd dat remigratie noodzakelijk is om een blank Europa te handhaven. Vindt de partij van de Vos dat nog steeds? Of neemt ze daar afstand van? Ook daar kwam geen ja of nee. Nou, dat accepteerde bijna de hele Kamer niet. Jimmy Dijk, Ruben Brekelmans, allemaal kwamen ze naar voren en Mona Keizer als eerste.
2: Vindt mevrouw de

0: Vos dat Nederland voor de blanke Nederlanders is? En vindt mevrouw de Vos dat Joden zijn, uit zijn op een andere samenstelling van de Nederlandse bevolking? En nou graag gewoon simpel ja, ja of nee.
1: Mevrouw de Vos.
2: Ik ben verbijsterd over deze vraag, voorzitter. Ik snap werkelijk niet waar überhaupt de aannames onder deze vraag vandaan komen. Mevrouw Keizer had de kans om het vandaag te hebben over de problemen die die kant van de Kamer veroorzaakt. Daar kunnen we elkaar volgens mij ook nog best een eind in vinden. Maar ze kiest ervoor om mij allerlei dingen in de schoenen te schuiven. Ik laat me nu door u helemaal niet dicteren. Ik ga helemaal niet in op deze vraag, omdat ik op geen enkele manier überhaupt geassocieerd ben met de aantijgingen in deze vraag. En als ik nee zeg, dan suggereert dat dat ik ergens afstand van neem waar ik überhaupt niets mee te maken heb.
3: Kunt u de vraag van mevrouw Keizer beantwoorden?
1: Mevrouw de Vos.
2: Ik ga dat niet doen. Ik vind dat mevrouw Keizer door een morele ondergrens zakt door die vraag hier überhaupt te stellen. Ik ga daar helemaal niet in mee. Het feit dat mevrouw Keizer deze vraag zelfs maar stelt.
3: Meneer Brekelmans.
4: Voorzitter, de voormalig partijleider van mevrouw de Vos die heeft gezegd dat hij immigratie wil tegengaan om Nederland blank te houden. Dat wordt ze mee geconfronteerd en ze reageert als om een wesp gestoken door te zeggen dat is uit zijn context gerukt. Dat is niet wat wij bedoelen. Nu krijgt ze de kans om 6 keer op een hele simpele vraag, namelijk of dat Nederland blank moet blijven, om daar een duidelijk antwoord op te geven. Waarom is het zo moeilijk voor haar om daar gewoon een heel duidelijk en klip en klaar antwoord op te geven?
3: Wordevels.
2: Wij willen graag dat Nederland Nederlands blijft. En daarmee bedoelen we dat de mensen die hier van oorsprong wonen zich thuis blijven voelen in Nederland. In de meerderheid blijven in Nederland. Ja, dat van oorsprong blanke mensen waren, dat is een feitelijke constatering. Maar dat heeft verder met het doel wat wij nastreven niet zo heel veel te maken.
4: Maar het is heel duidelijk dat ook weer in dit debat dat het masker van Forum voor Democratie dat weer afvalt. En dat bij iedere vraag om of het nou om racisme gaat of discriminatie of extreem rechts, om daar klip en klaar afstand van te nemen, dat mevrouw de Vos eromheen draait. En dit laat heel duidelijk de ware aard van deze partij zien.
5: Nou, het was heel druk bij de interruptiemicrofoon, maar een paar partijen deden aan deze discussie niet mee. Ja, 21, de SGP en BBB, die bleven zitten. De PVV was er helemaal niet, zoals ik al zei, maar verder was deze conclusie toch wel kamerbreed, Wilfried.
6: Ja. En Wilma, werd er nog zaken gedaan eigenlijk?
5: Ja, Klaver probeerde dat wel. Trouwens ook andere partijen aan de linkerkant die dus allemaal vonden dat er zeker met Marcus Hauer niet meer kan worden samengewerkt naar wat hij heeft gezegd over omvolking en over maximaal geweldgebruik tegen Palestijnse vluchtelingen. Nou, hij heeft geprobeerd dat te nuanceren later, maar die excuses kwamen niet, of excuses, die nuanceringen kwamen in de Kamer niet helemaal aan. Als er niet meer met Marcus Hauer zou worden samengewerkt, dan zou dat voor het kabinet betekenen dat die rechtse route naar een meerderheid, dat die wordt afgesloten. En zeker voor de VVD, die liever over rechts wil samenwerken, is dat niet bepaald een aantrekkelijk perspectief. Marcus Hauer heeft het kabinet ook al eens uit de brand geholpen. Dat ging toen over de AOW-plannen. Die werden in het eerste debat met het kabinet zwaar onder vuur genomen door een groot deel van de Kamer. Nou, met dank aan Marcus Hauer en de SGP bleven de plannen toen nog overeind. Zijn vandaag trouwens wel alsnog van tafel gegaan, maar goed. Toen steunde Marcus Hauer het kabinet. Dus de vraag was van Jesse Klaver aan Brekelmans, wat betekent dat nu?
7: Kan je structureel met een partij samenwerken die heeft opgeroepen tot geweld? Die voortgekomen is uit de PVV, waarvan dit kabinet ook even zegt, ja, daar kan je eigenlijk niet mee samenwerken. Met al dit soort teksten is de VVD, deelt hij de mening ook van coalitiegenoot D66... die zegt, ja, dat kan je eigenlijk niet doen.
1: Meneer Brekelmans.
8: Het gaat over het woord samenwerken. Kijk, ik wil geen jijbak terugdoen, maar gewoon even als voorbeeld. Kijk, ik heb de heer Klaver ook wel eens moties zien opstellen samen met de heer Wilders. Dat ze op andere manieren samenwerken om bepaalde voorstellen te doen. Als een partij, of het nou de heer Marcus Hauer of andere is, uitspraken doet waar ik het totaal mee oneens ben en die ik veel te ver vind gaan, ja, dan veroordeel ik dat. En dan is het aan die partijen om dat wel of niet terug te nemen. Maar formele vormen van samenwerking, die doen we in een coalitie. En verder ja, vinden we meerderheden in het huis. En dat doet de heer Klaver soms ook met mensen die een totaal ander standpunt hebben of totaal andere uitspraken doen.
7: Waarom ik hierop doorvraag? Dit is een minderheidskabinet. Dat is op zoek naar samenwerkingen en naar akkoorden om te sluiten. Kunnen er akkoorden worden gesloten met de groep Marcus Hauer?
1: Meneer Brekelmans.
8: Het is aan het kabinet en aan de minderheidscoalitie om tot meerderheden te komen. En als daar meer structurele vormen, wat dan ook, zouden uitkomen, ja, dan zien we dat op dat moment. Maar dat ligt op dit moment ligt dat niet voor.
5: Nee, en je kan een partij niet verbieden om voor jouw moties te gaan stemmen, zei Brekelmans. En dat is iets anders dan structurele samenwerkingen. En inmiddels is de premier ook aan het woord. En die zei zojuist dat Marcus Houwer zich met zijn uitspraken wel buiten de constructieve samenwerking heeft geplaatst.
6: Ja, nou gaat het allemaal natuurlijk uiteindelijk over de protesten tegen de komst van de asielzoekerscentra. Ja. Zijn de mensen die zich daar nou zo'n zorgen over maken iets opgeschoten met dit debat?
5: Ik ben bang van niet, Wilfried. Ik denk dat die mensen meer zijn opgeschoten met wat er eerder vandaag gebeurde bij de stemmingen in de Tweede Kamer. Want toen zijn er twee wetten aangenomen om het asielbeleid wat aan te scherpen. En misschien zijn die mensen ook wel opgeschoten met wat er in de Eerste Kamer gebeurde. Want daar werd vanochtend het Europese Migratiepact aangenomen. En of dat echt gaat werken, dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Maar het is wel voor het eerst in tijden dat er zo'n omvangrijk pakket aan maatregelen door de Kamers is geloodst. En nou ja, dat is in ieder geval iets, Wilfried.
6: Ja, ik dank je wel, Wilma Borgman vanuit Den Haag.

0: Ja, dat was Sonny Rollins met Duke of Iron. Jazzliefhebbers Van Cote en De Bie gebruikten dat ooit als tune voor Cake op de Week. Tenorsaxonist Rollins overleed gisteren op 95-jarige leeftijd. Tijd voor een mooi in memoriam met twee liefhebbers van zijn muziek. Als saxonist Benjamin Herman in de studio en op afstand, maar we zien hem wel via een schermpje, drummer Han Bennink. Wou je gelijk wat zeggen, Han?
1: Nee, niks.
0: Oh, zat je wel te genieten van dit nummer?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, vond het niet goed?
1: Nou ja, Sonny is altijd fantastisch. Of hij nou speelt met de Rolling Stones, of dit soort muziek. Want hij komt natuurlijk, zijn ouders, van de eilanden. En,
0: de Maagdeilanden, toch? De Virgin Islands?
1: Ja. En, maar,
0: vandaar die Calypso's, hè?
1: Dat dacht ik wel.
0: Ja. Maar je vindt die begeleiding vind je helemaal niks. En die drummer ook niet zeker?
1: Nee, niks. Dat vind ik echt professioneel. Maar saai gewoon.
0: Ja.
1: Ik vond Sonny geweldig. Laat ik zeggen, in 1959 met Elvin.
0: Elvin en, Jones, drummer?
1: Ja, in de Village Vanguard. Of met Piet La Rocca. Waar hij naderhand mee kwam in het Concertgebouw. En man, dat was magisch.
0: En hoe vond hij jou in 1967, Han? Want jij speelde met hem in Nederland.
1: Ja.
0: Plaat van gemaakt later.
1: Ja, nou meer, twee platen en drie cd's. Ja. Hallo.
0: Heeft hij ooit iets gezegd over hoe jij drumde? Of waren jullie gewoon aan het werk?
1: Ja, en hij vond het ontzettend leuk hoe ik bezig was.
0: Ja, en Benjamin, jij kent die plaat natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Hoe was Rollins toen in Nederland in 67, samen met Han Bennink en Ruud Jacobs, hè, mm-hmm. Contrabas? Hoe was dat?
2: Ik was toen nog niet geboren.
0: Je hebt de plaat wel gehoord.
2: Ja, zeker weten.
0: Wat vind je daarvan?
2: Ja, het is waanzinnig. En het is een waanzinnig document dat die banden waren kwijt. Niemand kon die dingen vinden. En het circuleerde wat opnames van een concert in Arnhem.
0: Ja.
2: En plotseling doken die banden op. En ja. Rollins gaf dus zijn goedkeuring om het uit te brengen. Ja. Sonny Rollins in Holland.
0: En die was altijd heel kritisch op zichzelf. Hoorde zichzelf niet graag terug, volgens mij.
1: Ja.
0: Maar wat kan jij... Jij hebt dus echt achter, naast en voor hem gestaan met die saxofoon. Hoe kenschets jij zijn geluid op dat moment in 67 al? Hoe klonk die?
1: Onwaarschijnlijk. Niet te evenaren. Te herkennen als de zang van een merel of van een nachtegaal. Je hoorde hem gelijk. Het was Sonny. En wat ongelooflijk was, was zijn timing. Hij had een enorme timing. En hij was heel keen op, laat ik zeggen, Elvin en Philly Joe en Kenny Clark en Billy Higgins.
0: Al die drummers.
1: Voor
0: en met hem waren.
1: Ja. Nee, man. Het was geweldig.
0: Ja, we hebben een stukje daarvan, van die opname uit 67 met jou, Han, en met Sonny Rollins en Ruud Jacobs.
1: Volgens mij,
0: Love Walked In.
1: Oh ja.

0: 10 uur 's morgens, zei dat al.
1: Op zaterdag.
2: Op de koffie een nummertje spelen.
1: Ja, jongen, niet normaal. En hij werd opgenomen. Maar dat zijn mensen die kennen hem helemaal niet meer. Maar hij was een fantastische technicus bij de radio. Maar hij was ook heel zuur. En zijn naam was Cor Brasem. En
2: toch bedankt, Cor Brasem. Ja. Ik weet niet of je luistert of al dood bent, maar geweldig.
1: Jongen, Benjamin.
2: Als je nou Sonny Hollands hoort, hoor je een beetje galm. Dat komt door de studio.
1: Mm-hmm.
2: Maar hij heeft altijd getwijfeld over zijn geluid, Ben. Altijd was hij maar op zoek. Wat is dat? Op een gegeven moment heb je toch je geluid gevonden, zou je zeggen. Of is dat niet zo?
3: Ja, hij was constant aan het werk. Hij was helemaal lijp van het studeren op zijn saxofoon. En dat is ook het mooie. Kijk, Hanne heeft het over zijn geluid en over zijn timing.
1: Ja.
3: Hij had zoveel lagen in zijn spel. En als je in eerste instantie, weet, die Calypso, die keek op de week, Tune en Duke of Iron. Dan denk ik van, nou, een leuk liedje, weet je. Maar als je er induikt in wat hij ermee doet, als je er echt als
2: muzikant naar luistert.
3: Ja, als muzikant naar luistert en je doet je research, zeg maar.
2: Ja.
3: Dan kom je steeds kleine dingen tegen.
2: Wat kom je dan tegen, Ben?
3: Je komt op harmonisch niveau allemaal dingen die hij doet met de akkoorden, op timing, allemaal kleine, doet je research, zeg maar.
2: Ja.
3: Dan kom je steeds kleine dingen tegen.
2: Wat kom je dan tegen, Ben?
3: Je komt op harmonisch niveau allemaal dingen die hij doet met de akkoorden, op timing, allemaal kleine dingetjes die hij doet met zijn saxofoon, hoe hij werkt met zijn geluid. Dan, hij speelt met motieven.

0: was even de eerste die een beetje dat begon te doen.
1: Ja.
0: Op gegeven eigenlijk manier improviseren benaderen. En het is, hij was er helemaal bezeten van. Hij studeerde maar de hele dag.
1: Hij werd er ook zo onzeker van dat hij in 59 zei van... ik kap er een paar jaar mee. En dan ging bovenop de Williamsburg Bridge staan... om te blazen tegen het verkeer in. Snap jij die onzekerheid, Han? Dat hij
2: speelde niet tegen het verkeer in. Hij had een ruimte gevonden op die brug waar hij kon studeren. En niemand stoorde. En dat is natuurlijk wel een hele romantische film verschenen... dat hij door het publiek loopt. Het zal wel. Het zal wel. Maar hij is ook een jaar eruit geweest. En toen is de plaat gekomen, The Bridge. En iedereen, dat was competitie, Coltrane en Rollins. Wat een waanzin is dat, joh. Ja. Dat zijn appels en peren. Dat slaat toch helemaal nergens op. Maar hij was toen of naar Japan geweest... naar de Shinto... of hij had zich een jaar aangesloten bij de Rozenkruisers.
1: Hij zocht het ook in andere plekken. Wat is de eerste keer dat jij hem eigenlijk gezien hebt, Han?
2: In 1960.
1: Maar was dat?
2: In het Concertgebouw.
1: Ah, oké. Ja.
2: En hij speelde daar met Don Cherry en Billy Higgins.
1: De trompetist en een drummer.
2: Die op een drumstel speelde van Martin Beene. En Martin Beene was destijds de drummer van de Dutch Swing College Orkest.
1: Ah, okay.
2: En daar speelde Johnny op de saxofoon van Jos van Heuvelswijn. Want zijn saxofoon was niet aangekomen uit Londen.
1: Oh ja, dat verhaal is ook...
0: Ja, die heeft hij later heeft hij die overgenomen.
1: En wat was jouw eerste kennismaking met Rollins? Dat je hem echt zag en hoorde?
0: Ik heb hem voor het eerst gezien in begin jaren 90 in de Bottom Line in New York. En dat is ook...
1: Beetje rock'n'roll tent, hè?
0: Ja, en hij speelde daar de hele weekend per set. Iedereen moest er in en uit. En dat was ook zo waanzinnig. Degene die hem live hebben meegemaakt. Iedereen ging op de banken staan. Het was niet gewoon een jazzconcert, weet je, waar we mensen aan een kin wrijven van leuke solo, zeg.
1: Hij heeft ook altijd de populaire muziek omhelst. Vroeger al met Broadway-liedjes, maar ook speelde ook nummers van Dolly Parton.
0: Ja.
1: Here You Come Again.
0: Ja.
1: Maar dat maakte hem niet uit. En het maakt ook niet uit bij hem.
0: Ja. Nou, dat is ook wat ik net zei, weet je. Er zit zoveel lagen in wat hij doet met simpele melodietjes.
1: Ja. Zullen we en even Body and Soul, wilde jij even horen?
0: Ja, ja.
1: Een klein stukje Body and Soul solo van hem.
0: Ja.
1: Komt-ie.

0: Han, ik zit naar jou te kijken. Je bent voorovergebogen aan het luisteren. Wat
1: oh,
0: vind je?
1: Jij ziet mij. Oh,
0: ja, wij zien jou, ja. Je zit helemaal voorovergebogen.
1: Ik ben totaal analfabeet met... Oh, je ziet mij ook nog.
0: Ja, maar jij zit echt voorovergebogen alsof je in de kelk van die tenorsax bent gekropen.
1: Nou...
0: Of maak het nou te romantisch?
1: Ach, jongen. Het beroert mij zo enorm. Iedere keer als ik hem zag spelen of daar of daar of daar of daar... Dan, en hij speelde een ballet, dan rolden de tranen over mijn ogen. Ik heb dat ook een keer gehad in het Tropenmuseum... toen mijn dochter Suki geboren werd, toen Ravi Shankar daar speelde.
0: Oh, ja.
1: En
0: ja.
1: Dat was... Het raakte mij... Ja, je kan prachtige woorden hebben en je hebt schitterende dichters. Ja. Maar als er muziek gaat draaien op een begrafenis... Jongen,
0: dan ben je verkocht. Ben je min. Heb jij ook nog zo'n moment dat je zegt... dat herinner ik me echt als iets dat het me lang echt in me ging zitten?
2: Ja, nou ja,
0: Rollins.
2: Je zag het bij zijn concerten. En het was een andere reactie dan de meeste andere jazzconcerten. Waar ik het over had, de eerste keer ik hem zag, de bottom line. Iedereen... bij het concert van Sonny Rollins liep naar buiten met een enorme glimlach. En dat mooi. Is wat hij deed met mensen. En ja, die laag, die kwam natuurlijk als eerste binnen. Van iedereen werd blij van wat hij deed. Ja. En, maar ondertussen gebeuren allerlei dingen met je, als je naar hem luistert, die je eigenlijk niet door hebt, waardoor het nooit corny werd.
0: Maar daardoor gaat het ook niet vervelen. Ik denk dat jullie alle twee weer heel veel gedraaid hebben en gaan draaien. Dat blijft gewoon doorgaan. Wij blijven eeuwige fans. Niet met z'n drieën, maar met honderden miljoenen mensen op de aarde. Wij danken Sonny Rollins hier plechtig namens het oog. En ik dank Han Bennink en Benjamin Herman. Dank jullie wel. En tot gauw.
1: Oké. Hoi Ben.
2: Doei.
1: Hoi.
0: Right. Sinds het nieuwe ebola-virus werd geconstateerd in Congo... groeit de onrust in het land. Een ziekenhuis met ebola-patiënten is bestormd... en een hulpverlenerstent werd in brand gestoken... uit onvrede tegen de maatregelen daar. Ton Berg is coördinator bij Artsen zonder Grenzen. Ton, jij bent op dit moment in Bukavu in Oost-Congo... waar de ebola uitbrak. Hoe erg is het bij jou in de regio?
3: Bij ons valt het nog een beetje mee. Iets noordelijker was de uitbraak begonnen. En begint langzaam maar zeker ook deze kant heen te komen. We hebben al een aantal zieke mensen die bevestigd zijn dat ze ebola hebben.
0: Ja, en hoe komt het dat het nu nog meevalt dan?
3: Omdat het zich langzaam verspreidt. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen waarvan we denken dat ze ebola hebben. Er zijn er zo'n goede 200 van overleden. Maar het is een ontzettend groot gebied, Oost-Congo. Congo zelf is 40 keer zo groot als Nederland.
0: Ja, maar jullie denken dat er 1000 zijn, dus dat kun je niet met zekerheid zeggen?
3: Nee, dat kunnen we niet zeggen, omdat het heel erg moeilijk is om te testen... en omdat de capaciteit om te testen heel laag is... En omdat we in een conflictgebied zijn, waardoor het ook heel moeilijk is om alle gebieden te bereiken. En ook om samples te nemen en die dan weer naar een testcentrum te krijgen. Dat kost allemaal heel veel tijd en heel veel moeite.
0: Ja, maar er is ook met name heel veel onrust omdat mensen die daar wonen... niet bij de lichamen van hun overleden dierbaar mogen en kunnen komen. Waarom is dat?
3: Ebola is heel besmettelijk door aanraking. En mensen in het eindstadium van de ziekte... en nadat ze overleden zijn, zijn eigenlijk het meest besmettelijk. Dus als je iemand aanraakt die in het laatste stadium van ebola is... of die net overleden is, dan is de kans dat je besmet raakt ongelooflijk groot. Ja, en daarom, als iemand overlijdt, kunnen we dus niet... een normale begrafenis laten organiseren.
0: Nee. Nou klinkt het wat klinisch van mijn kant, maar je zou kunnen zeggen... doe dan zo'n beschermend pak aan, dan kun je mensen... weliswaar met iets ertussen toch nog aanraken.
3: Dat klinkt heel makkelijk. Het kost onze medische mensen ongeveer 25 minuten... om zich helemaal in te kunnen pakken in zo'n pak... om hun werk te kunnen doen. Dat kan je niet voor alle naasten organiseren. Dat is absoluut onmogelijk.
0: Ja, en het heeft natuurlijk ook met die rituelen rond de dood te maken. Dat mensen willen met dat lichaam nog allerlei dingen doen, wellicht.
3: Het is gebruikelijk dat het lichaam gewassen wordt door de naaste. En ook dat de mensen die komen om hun respect te betuigen het lichaam aanraken. En nu, dus eigenlijk komt de hele gemeenschap bij elkaar als iemand overleden is. En dan wordt de overledene aangeraakt. En dat kan in dit geval niet. Dan zou de besmettingskans ongelooflijk groot zijn.
0: Ja. En nu hebben jullie ook nog het probleem dat er een aantal mensen is dat zeer wantrouwen tegenover ebola staat. En zeggen van ja, misschien is het helemaal niet besmettelijk.
3: Dat zien we ook in Nederland. Er zijn altijd mensen die denken dat iets niet zo is of niet bestaat. En er gaat altijd op sociale media allerlei verhalen in de rondte. Dus we zullen altijd een aantal mensen hebben die er niet in geloven. Of denken dat het meegebracht is door de hulpverleners. Ja, dat kunnen we niet helemaal voorkomen.
0: Nee, maar hoe kun je als coördinator, want je werkt bij Artsen zonder Grenzen, dan toch met mensen in gesprek raken en ze wel op de gedachte brengen dat ebola besmettelijk is? Doen jullie dat?
3: Ja, natuurlijk is een van onze belangrijkste dingen is zorgen dat we op alle plaatsen waar we werken met in alle dorpen op bezoek gaan, met mensen praten, met de vrouwengroepen praten, met de leiders in de dorpen praten, om uit te leggen wat de symptomen zijn. En heel veel mensen weten dat ook al, hoor, want er zijn meer uitbraken geweest, maar natuurlijk niet iedereen. En de hele gezondheidszorg is natuurlijk heel erg slecht in zo'n gebied wat ontzettend arm is en onder oorlog leidt.
0: Ja, en is het ook zo dat misschien de overheid daar weinig aan heeft gedaan en dat het nu te laat is?
3: Ja, de overheid heeft heel weinig gedaan. Maar het feit dat de hulpverlening over de afgelopen jaren ook ontzettend is afgenomen. De Verenigde Staten hebben een hele hulpverlening stopgezet. Ook Europese landen geven veel minder hulp. Dus het geld wat beschikbaar is voor gezondheidszorg is ook veel minder dan vroeger.
0: Jij bent zelf coördinator, dus dat betekent eigenlijk dat je in zo'n gebied waar heel veel onzekerheid en onduidelijkheid heerst en ook spanning, dat je dat, ja, het woord zegt het al, moet coördineren. Hoe zorg je nou dat het daar niet toch steeds erger wordt, die uitbraak? Hoe doe je dat?
3: We proberen verschillende dingen. We doen het heel praktisch. We hebben nu in Bukavu, waar ik ben, in de universiteitskliniek een afdeling ingericht waar we mensen in isolatie kunnen opvangen. We hebben een systeem samen met de medische autoriteiten om patiënten op te sporen. Er zijn telefoonnummers waar mensen kunnen bellen als ze denken dat iemand ziek is. En heel veel werk om de gemeenschap bewust te maken van wat er aan de hand is. Radioberichten. Ja. Iedereen proberen zo goed mogelijk te informeren. Ja. En de medewerking te krijgen. Want als iemand ziek is, moeten we alle contacten opzoeken om die ook te kijken of die niet ziek zijn.
0: Ja. Zijn de mensen die je nu treft, zijn die ook heel erg moedeloos? Ik heb begrepen dat je zelf al ruim 30 jaar in Congo komt. Ellende betreft daar niet alleen ebola, maar ook de hele situatie in het land. Oorlogen, mensen staan elkaar naar het leven. Hoe zijn de mensen daar op dit moment daaronder, onder de uitbraak van ebola?
3: Bang, en dat is logisch, denk ik. Maar ze zijn ook bewonderenswaardig overlevingskracht. Ik kom hier al heel lang en ze hebben al zoveel meegemaakt, iedereen. Oorlog, ziektes. Op dit moment in Bukavu is er een grote cholera-uitbraak. Dus we zijn ook bezig met behandelen van mensen met cholera. Maar er zit een levenskracht in mensen, of een overlevingskracht, die ik ongelooflijk bewonder. Ja. Ik denk dat we in Europa lang bij de pakken neer zouden zitten.
0: Ja. Dankjewel, Ton Berg, hulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen vanuit Congo.
3: Oké.
0: Ja, overmorgen komt de film Treat Her Like a Lady uit. Hierin probeert een alleenstaande bijstandsmoeder, gespeeld door Nienke Plas, zich creatief uit de shit te redden, zal ik maar even zeggen. Ze woont in een flatje naast de Ring in Amsterdam met twee kinderen. En het verhaal is gedeeltelijk gebaseerd op de ervaringen van de Amsterdamse regisseur Paloma Aguilera Valdebenito. En Paloma is hier, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, ik was al meteen toen bij het begin gefascineerd door die eerste beelden van dat flatje. Want ik rij regelmatig op de Ring, en wie niet, in Amsterdam. Ja. En daar heb je zo links en rechts die flats, denk je zal je maar wonen op 2-3 meter bijna letterlijk van die snelweg met alle stank en het lawaai. Waarom heb je die plek gekozen om daar het hele verhaal te vertellen?
4: Omdat ik daar heb gewoond.
0: Oh ja? Ja. Oké.
4: Dus ik woonde daar.
0: Ja. Was het om daar te wonen?
4: Nou, het was een paar jaar. Ik ben vaker verhuisd hoor, in Amsterdam. Dus het was een periode van 3-4 jaar, denk ik. Ja, hoe was het? Ja, als kind is het...
0: Toch ook leuk?
4: Toch ook leuk. Ik bedoel, je kijkt uit je raam, je ziet 's avonds de lichtjes van de auto's voorbij komen. Je steekt je middelvinger op. Er zit ook een soort schoonheid in.
0: Ja, maar je snapt ook dat ik, als ik daar langs rijd, je zal er maar wonen vanwege de stank.
4: Dus maar, ja, de ramen hield je wel dicht.
0: Ja. Ja,
4: in de zomer.
0: En hoe lang heb je daar gewoond?
4: Ja, 3 jaar, zoiets.
0: Oké, hoe oud was je?
4: Van mijn 8e tot mijn 11e.
0: Oké. Okay.
4: Tot mijn 12e, zoiets, ja. Ja.
0: Dus waarom heb je het dan toch gebruikt in deze film? Waarom is dit decor zo passend?
4: Ja, omdat het natuurlijk een absurd decor is eigenlijk. En die broden-scène aan het begin... er zit een scène in, de openingsscène... is ook iets wat ik heb meegemaakt. Dus het is
0: het gaat over... je zit wit brood te eten, maar op een gegeven moment beneden... krijgt een vrachtwagen een ongeluk... en daar blijken allemaal broden uit te vallen. Echt honderden ouderwetse, ongesneden witte broden... liggen we over de snelweg. Precies. Dat is echt gebeurd.
4: Ja.
0: Is het ook echt gefilmd, ben ik nieuwsgierig naar? Of is het een kunstje met AI?
4: Nee, dat is echt gefilmd.
0: Dus de
4: weg is afgezet.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
4: Ja, nou ja, goede uitvoerend producenten die dat...
0: Wat voor dag was het? Zondagochtend 4 uur?
4: Het was, ik weet niet eens welke dag het was. Ja, zoiets, ja. En dan een paar uurtjes maar. Dus dan moet je alsnog heel creatief omgaan met de tegenshots en hoe je dat doet. Maar het was natuurlijk geweldig dat dat kon.
0: Ja. Wat mij opvalt als je die hele film ziet, er komen heel veel kinderen in voor. Hè. Op een gegeven moment moet die alleenstaande vrouw met de 2 kinderen verkassen uit huis. Krijgt allerlei toestanden. Die raakt in een soort tijdelijk leven terecht. Komt in een hotel terecht waar allemaal van die moeders met hun kinderen zitten. Daar zitten heel veel onbekende koppen bij.
4: Ja.
0: Wie zijn deze acteurs?
4: Nou, dat is dus precies wat ik wilde. Dus voor deze acteurs, voor allebei rollen, hebben we de casting, hebben we streetcasting gedaan. Gedaan door 2 fantastische dames, Nathalie Krum en Jules Bovenberg. En dat was heel belangrijk voor mij, want het is toch het DNA van de film en van het onderwerp om deze mensen, deze bijzondere gezichten te zien, die we eigenlijk niet zo vaak op beeld zien.
0: Is het echt zo dat zou betekenen dat acteurs toch vaak worden uitgekozen op mooie gezichten en niet op gehavende gezichten of wat gekkere gezichten die misschien wat meer bij een Volkswijk passen?
4: Misschien.
0: Een cliché hoor.
4: Ja, misschien is dat wel aan het veranderen nu, maar het is... Misschien is dat in Engeland bijvoorbeeld al minder. Daar zie je toch wat gemarkeerdere koppen.
0: Ja.
4: En ik wilde ook natuurlijk voor dit onderwerp ook mensen... want de streetcasting en de figuratie die we op set hadden... waren ook mensen die het financieel moeilijk hadden... en eigenlijk in dezelfde situatie als Sandra ook zaten. Dus dat was...
0: Maar denk je ook achteraf, want dan kun jij goed zien of het gewerkt heeft... dat je die mensen gebruikt die eigenlijk geen volbloed acteurs zijn... maar wel ras Amsterdammers,
4: Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, omdat zelf... Nou ja, goed, ik vind dat zelf natuurlijk werken in die zin ook... dat het ook iets met de acteurs doet opzet.
0: Want je moet anders regisseren misschien.
4: Ja, dat sowieso. Ja.
0: Je moet ze denk ik vertrouwen geven. Ze zijn misschien geneigd om in een camera te kijken... terwijl je het juist niet wil.
4: Nee, absoluut. En ik denk dat iedereen weer een andere werkwijze heeft wat dat betreft. Dus dat is natuurlijk heel... maar dat heb je ook met de acteurs... iedereen heeft natuurlijk een andere methode. En kinderen werken natuurlijk ook heel anders. Dus in die zin ben je sowieso aan het jong leren... met de verschillende manieren van werken van mensen. Ja.
0: Die bijstandsvrouw die jij opvoert met die 2 kinderen... die raakt een beetje een lage wal. Moet de huis uit, hè, schulden. De jeugdbescherming komt achter eraan. Waarom maakt zij zo'n falling down mee eigenlijk? Waarom wil je dat?
4: Waarom wil ik dat? Nou ja, omdat dat de realiteit is. En dus er is natuurlijk een falling down, maar er is ook een coming up eigenlijk. Dus ik wilde in die zin wel laten zien van alles gaat eigenlijk steeds mis. En het wordt steeds erger, maar zij wordt op een bepaalde manier ook steeds veerkrachtiger. Of ze gaat er wel vol tegenin.
0: Waar gaat ze tegenin?
4: Tegen het systeem. Het is wel een constant gevecht tegen het systeem. Terwijl ze natuurlijk tegelijkertijd totaal vast besloten is om die kinderen...
0: En wat bedoel je met het systeem?
4: De hulpverlening.
0: Die mensen zijn er om te helpen. En ze doen wel de pogingen, zie ik in de film.
4: Ze doen hun pogingen, maar goed.
0: Op kantoor, gesprekken.
4: Het is natuurlijk... We hebben natuurlijk te maken met een overontwikkeld systeem wat dat betreft. Als je kijkt naar wat we natuurlijk hebben meegemaakt in dit geval de bijstandsaffaire. Dus alles wordt, je krijgt het wel, maar je wordt totaal gecontroleerd. Dus je bent in die zin totaal niet vrij. Als je wordt gepakt op een boodschappentas die je krijgt van een familielid.
0: Als je stiekem ergens een tientje extra weet te verdienen naast je uitkering.
4: Of dingen op de markt laat zet.
0: Is de straf heel hoog.
4: Ja, precies.
0: Is dit uit eigen ervaring?
4: Dit is ook uit eigen ervaring. Ja, mijn moeder heeft het ook. Terwijl mijn moeder heeft heel veel baantjes gehad, heel hard gewerkt. Ze zat een tijdje in de bijstand toen mijn zusje een baby was en haar man ook op zee werkte, zoals het personage in de film. Dat was nodig. En die is toen door met schoonmaakadresjes, zoemelde ze wat, hosselde ze wat bij elkaar.
0: Ja.
4: Toen inderdaad gepakt en urenlang in een kamertje gezeten met baby in de armen en echt als een crimineel behandeld. Voor een paar tientjes.
0: Eigenlijk zag ze steeds, hè, de verhouding met de man is slecht. Het gaat moeizaam met de kinderen. Ze wordt veel gecontroleerd. Waar gaat het dan voor jouw gevoel weer beter in de film met haar? Wanneer gebeurt dat?
4: Wanneer het beter wordt voor haar?
0: Ja.
4: Ja, ik denk dat het eigenlijk een constante, voortstuwende overlevingsdrang is, mechanisme. En niet alleen... Ja, het is grappig, want het woord overleven... ze wil leven en niet overleven. Ja. En ik denk dat...
0: Want zonder nou de film aan het eind uit te leggen... maar ze neemt een stap.
4: Ja.
0: En dat is een stap die eigenlijk een stap in het oneindig is. Je weet niet wat het gaat worden, maar voor jou is dat een goed gevoel.
4: In zekere zin wel, want het gaat over vrijheid... en het gaat over loskomen.
0: Het gaat weg
4: het
0: waar
4: systeem.
0: Het niet goed is, zeg maar. Jij bent zelf, begrijp ik, uit Amsterdam weggegaan.
4: Ja.
0: En je woont nu in Marseille. Waarom is dat?
4: Dat is een heel lang verhaal.
0: Ja, je hebt nog 1,5 minuut.
4: Ja, precies.
0: Daar kom je vast uit.
4: Ja. Nee, ik heb heel lang in Parijs gewoond ook. Voordat ik de filmacademie deed in Amsterdam. Maar ik voelde me eigenlijk niet meer thuis in Amsterdam. Maar dat heeft ook te maken met... dat natuurlijk alle volksbuurten zijn verdwenen... uit Amsterdam zelf.
0: Het wordt rijker en rijker. Voor de arme mensen wordt het slechter.
4: Ja, precies.
0: En is het in Marseille niet zo?
4: In Marseille begint het nu te veranderen, helaas. Maar de volkswijken zitten echt nog in het centrum. Het is echt nog een van de laatste Europese steden... waarin het echt nog in het centrum zelf zit.
0: Wat een groot besluit om dan weg te gaan uit een stad... waar je zo te voelen aan de film, Amsterdam... toch ook heel erg van houdt. En ook van de mensen.
4: Ja.
0: Je zou ook kunnen zeggen, laat ze in de steek. Mensen
4: ja,
0: in de
4: dat
0: stad.
4: Het is, ik wil het niet, maar het is pijnlijk. Maar goed, er is altijd, ik ben er altijd nog aan verbonden aan Amsterdam.
0: Op welke manier?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ja, er zit er toch een deel van mij blijft in Amsterdam.
0: En welk deel is dat? En zie ik dat terug in de film, dat deel misschien? Want hoe zou je dat noemen?
4: Ja, toch een soort vitaliteit. Ja, het is moeilijk om uit te leggen.
0: Ja, vitaliteit in Marseille ook wel, denk ik.
4: Nee, zeker, maar het heeft ook echt raakvlakken. Ik denk ook dat de arbeidersklasse ook een bepaalde subcultuur is. Want er wordt natuurlijk... Sandra wordt ook in de pers omschreven als een soort... als een Almodóvar.
0: De hoofdrolspeelster.
4: De hoofdrolspeelster. Dat Mediterraanse, maar dat heeft wel raakvlakken.
0: Ja.
4: Openheid en de solidariteit. En
0: dat zit allemaal in de film.
4: Ja,
0: Paloma, ik ga je bedanken als regisseur van de film. Treat Her Like a Lady is vanaf donderdag te zien in de bioscoop. Dank je wel voor uw komst. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Action.
3: En actie.
1: Actie.
4: Zes undercover-agenten regisseren de film van hun eigen leven.
5: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
4: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
6: Je weet voor mij niet te veel emotie, want dat is een reputatie onderuit houden.
4: En ze houden de touwtjes strak in handen.
7: Ik gaf weinig prijzen over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
4: Maar wie controleert het verhaal op de set?
8: Ik ga begin maar even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
4: Wat wordt getoond?
1: En wat wordt verzwegen?
9: Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
4: Alpha.
1: Een podcast van NTR.
4: Nu op NPO Luister.
10: Ster.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets. Via evita50.eu.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 2 tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de 2 verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In de Bilt werd vanmiddag afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden, waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: De nacht bij Oost. Radio
1: Oost. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om vis.